gereden. De melding kwam rond 14:15 binnen bij de hulpdiensten. Door een nog onbekende oorzaak botste de bestuurder tegen het verkeerslicht. Zowel de auto als het verkeerslicht raakten flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. Ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd en daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt nog altijd de dood van een 45-jarige vrouw die gisteren is gevonden in een park aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag. Omdat de doodsoorzaak nog onduidelijk is, zijn 3 mannen aangehouden. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En dan het weer. Het blijft warm en zonnig met maxima van 32 graden. Langs de kust, bij wind van zee, iets minder warm. Vanavond brede opklaringen en later vanavond wat meer bewolking. Maar ook dan blijft het droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, ik ben Melle Tuik. Op de kruising van de Wouwermanstraat en de Vijandlaan in Den Haag is vanmiddag een auto tegen een verkeerslicht gereden. De melding kwam rond 14:15 binnen bij de hulpdiensten. Door een nog onbekende oorzaak botste de bestuurder tegen het verkeerslicht. Zowel de auto als het verkeerslicht raakten flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. Ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt nog altijd de dood van een 45-jarige vrouw die gisteren is gevonden in een park aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag. Omdat de doodsoorzaak nog onduidelijk is, zijn 3 mannen aangehouden. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En dan het weer. Het blijft warm en zonnig met maxima van 32 graden. Langs de kust bij wind van zee iets minder warm. Vanavond brede opklaringen en later vanavond wat meer bewolking. Maar ook dan blijft het droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, ik ben Melle Tuik. Op de kruising van de Wouwermanstraat en de Vijandlaan in Den Haag is vanmiddag een auto tegen een verkeerslicht gereden. De melding kwam rond 14:15 binnen bij de hulpdiensten. Door een nog onbekende oorzaak botste de bestuurder tegen het verkeerslicht. Zowel de auto als het verkeerslicht raakten flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. Ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt nog altijd de dood van een 45-jarige vrouw die gisteren is gevonden in een park aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag. Omdat de doodsoorzaak nog onduidelijk is, zijn 3 mannen aangehouden. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En dan het weer. Het blijft warm en zonnig met maxima van 32 graden. Langs de kust bij wind van zee iets minder warm. Vanavond brede opklaringen en later vanavond wat meer bewolking. Maar ook dan blijft het droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

Goedendag, ik ben Melle Tuik. Op de kruising van de Wouwermanstraat en de Vajantlaan in Den Haag is vanmiddag een auto tegen een verkeerslicht gereden. De melding kwam rond 14:15 binnen bij de hulpdiensten. Door een nog onbekende oorzaak botste de bestuurder tegen het verkeerslicht. Zowel de auto als het verkeerslicht raakten flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. Ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt nog altijd de dood van een 45-jarige vrouw die gisteren is gevonden in een park aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag. Omdat de doodsoorzaak nog onduidelijk is, zijn 3 mannen aangehouden. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En dan het weer. Het blijft warm en zonnig met maxima van 32 graden. Langs de kust bij wind van zee iets minder warm. Vanavond brede opklaringen en later vanavond wat meer bewolking. Maar ook dan blijft het droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben Melle Tuik. Op de kruising van de Wouwermanstraat en de Vajantlaan in Den Haag is vanmiddag een auto tegen een verkeerslicht gereden. De melding kwam rond 14:15 binnen bij de hulpdiensten. Door een nog onbekende oorzaak botste de bestuurder tegen het verkeerslicht. Zowel de auto als het verkeerslicht raakten flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. Ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt nog altijd de dood van een 45-jarige vrouw die gisteren is gevonden in een park aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag. Omdat de doodsoorzaak nog onduidelijk is, zijn 3 mannen aangehouden. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En dan het weer. Het blijft warm en zonnig met maxima van 32 graden. Langs de kust bij wind van zee iets minder warm. Vanavond brede opklaringen en later vanavond wat meer bewolking. Maar ook dan blijft het droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
9: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
10: Nu het nieuws van 7 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een grote drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. De vier, een man uit Leiden van 71 jaar, een 34- en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie daar vrijdag 17 juli langskwam na een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man uit Leiden blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De drie mannen die afgelopen dinsdag werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Den Haag zijn weer vrij. Ze blijven wel verdachten volgens de politie. Het lichaam van een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd dinsdagochtend rond 8 uur gevonden aan de laan van Regen en Gorbatsjov. In de buurt van station Den Haag Centraal is dat. De mannen werden aangehouden omdat er twijfels zouden zijn of de vrouw een natuurlijke dood is gestorven. Het weer blijft droog en bij een zwakke tot matige zuidelijke wind die later westelijk wordt is het vandaag een graad of 25. Morgen is er wat meer bewolking en zelfs kans op een kleine regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

0: New Religion, Bebe en Veles.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Een hele goede morgen en wat leuk dat je luistert naar De Ochtendshow met Sanji. Het is donderdagochtend en ik ben weer hier. Ja! Oh, wat heb ik zin om vandaag weer een lekkere show te maken met jou samen natuurlijk. Afgelopen maandag, dinsdag en woensdag heb ik jou moeten missen. En dat komt omdat ik niet hier zo in Den Haag was. Nee, ik was heel eventjes uit, ik wou zeggen gevlogen, maar ik ben niet gaan vliegen. Ik ben met de boot gegaan. Ik ben eventjes uitgegaan naar Londen. Ja, ik heb er eventjes lekker van genoten. Ik heb daar mijn anniversary gevierd. En dat was de anniversary van mijn verloving. Ik ben nu namelijk 2 jaar verloofd en we dachten, ja, dat moet gevierd worden. Dus daarom moest ik jou heel eventjes missen. Maar niet getreurd, want gisteravond kwam ik thuis weer aan. En ik was iets van, ja, als ik dan in de avond aankom, dan kan ik hier weer in de ochtend zijn. Dus zo gezegd, zo gedaan. En vandaag ben ik hier weer lekker om jouw oren te vullen met de allerleukste muziek. En leuke feitjes, weetjes. En ik heb ook nog gasten die voorbij komen. Nou, kortom, het wordt weer een legendarische show. Maar ik heb natuurlijk eerst heerlijke muziek klaarstaan. I Am Yours. Ja, een beetje toepasselijk na mijn afgelopen weekendje. Heerlijk. Daarna hoor je Tot het schip vergaat van Venster. Haagse muziek. Maar eerst dus Jason Mraz.

Irreplaceable van Beyoncé. Het is officieel zomervakantie. Heel veel mensen zijn er lekker op uitgetrokken. Er zijn ook veel mensen die lekker vakantie hebben in eigen land. Ikzelf ga deze vakantie niet echt op vakantie. Afgelopen dagen was ik in Londen. Dat was dan een klein beetje mijn vakantie. Een soort stedentripje. Maar ik vind het ook gewoon hartstikke fijn om lekker door te werken. En gewoon hier zo in de stad Den Haag te blijven. Want we hebben in principe alles. Zon. Ja, tegenwoordig de temperaturen, joh. Ja, het is alsof zeg maar de Spaanse zon deze kant op is gekomen. We hebben het de zee, we hebben een strandje, we hebben een stad. Nou, wat wil je nog meer? Ik ben altijd heel erg benieuwd naar hoe jouw zomer eruit ziet. Dat mag je mij vandaag laten weten door een berichtje te sturen. Dat mag naar 070-307-8899. Dat is ons WhatsApp-nummer. Ik hoor heel graag dus hoe jouw zomer eruit ziet. Heb je zoiets van, ja, ik heb helemaal geen zin om te vertellen hoe mijn zomer eruit ziet. Maar ik heb wel een bepaald nummer dat mij echt aan de zomervakantie doet denken. Of mij echt een zomerse vibe geeft. Dan kan je ook vandaag een nummerverzoek doen. Dat mag ook naar 070-307-8899. Ik wil alles weten, alles horen vandaag, zolang het maar te maken heeft met de zomer, het lekkere weer, blijdschap, vrijheid. Het kan allemaal.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Ga je zwemmen bij Madestein? Let dan goed op. Voor zowel de Noord- als de Zuidplas geldt op dit moment een negatief zwemadvies. Door blauw alg en problemen met de waterbodem kun je gezondheidsklachten krijgen. Zoals huidirritatie, jeuk of misselijkheid. Het advies is daarom om daar voorlopig niet het water in te gaan. Buitenplaats Ockenburg is ondertussen op zoek naar extra vrijwilligers. Door het warme weer groeit de historische tuin volop en kan de huidige groep alle werkzaamheden nauwelijks bijhouden. De organisatie zoekt mensen die in augustus en september op maandag minimaal 4 uur willen helpen met het onderhouden van de tuin. En in Loosduinen moet een opvallende vloerschildering ervoor zorgen dat het veiliger wordt op het Loosduinse Hoofdplein. Met de tekst "Wij lopen hier" wil de gemeente fietsers, fatbikers en scooters erop wijzen dat het plein een wandelgebied is. De schildering is ontworpen door de Haagse kunstenaar Zeb van der Spek en blijft tot eind van het jaar zichtbaar. En dan het weer van vandaag. We krijgen volop zon, het blijft droog en met een zwakke tot matige wind wordt het ongeveer 25 graden. Perfect weer dus om erop uit te gaan. Maar voor een frisse duik kun je Madestein vandaag dus beter even overslaan.

0: Zo, van Shakira. En daarvoor de Counting Stars van One Republic. En het is alweer tijd voor...
1: Zanchi's Classic.
0: Ja, en vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2007. Ja, is het dan al een classic? Ja, bijna. 19 jaar oud is het nummer, dus ja, ik vind alles rond de 20 jaar... mogen we een classic noemen, want... als we nummers van 20 jaar geleden geen classic mogen noemen, dan missen we er heel veel. In ieder geval vandaag neem ik je dus mee naar het jaar 2007. Nou, en in dit jaar gebeurde er in Den Haag ook wel wat bijzonders. Het was namelijk het jaar dat het nieuwe ADO Den Haag Stadion in gebruik werd genomen. Ja, en de stad kreeg er eigenlijk een soort nieuwe blikvanger bij. Dus het was ook wel heel erg goed om Den Haag weer mooi op de kaart te zetten. Maar buiten dat Den Haag dus dit jaar mooi op de kaart werd gezet... was er ook een artiest die ondertussen wel echt iets goeds leverde. En dat was niemand minder dan Justin Timberlake... En het was één van zijn grootste hits ooit. En het nummer dat draait eigenlijk om karma. Nou, en karma, dat is dus hetgeen dat wat jij doet of wat jij geeft, dat krijg je terug. Dus dat kan zijn als jij wie goed doet, wie goed ontmoet. Maar als jij dus slecht bent voor mensen, dan kan je dus ook dat negatieve weer terug ontvangen. Dat is eigenlijk het idee achter karma. En het nummer waar ik het dan over heb, dat is natuurlijk wat goes around, comes around. Ja, ik vind het zelf een heerlijke tune en ik wil jou daar natuurlijk in meenemen. Want ik denk dat iedereen af en toe wel eens heeft van, weet je, laat karma het maar oplossen. En als we dat zeggen, hebben we natuurlijk vaak over de wat negatievere dingen. En uiteindelijk, het leven laat zich leven. En wat voor iemand bestemd is, komt toch wel bij diegene terecht. Classic of the day, Justin Timberlake. What comes around, goes around. Hey.

Airplanes. En daarvoor hoorde je de classic of the day, What Goes Around, van Justin Timberlake. Vandaag heb ik de lijnen opengegooid. Ik dacht, het is vakantie en ik wil graag jouw input hebben in de ochtendshow. Dus je mag mij een app sturen, dat mag naar 070-307-8899. En ik hoor jou nu denken, jij denkt nu bij jezelf, ja, maar wat voor input wil je dan? Nou, vandaag mag jij een nummerverzoek doen. En dat nummer, dat moet eigenlijk te maken hebben met dat het jou het gevoel geeft van de zomer. Dus je mag mij een appje sturen, dan mag je mij een nummer sturen van welk nummer ik dan zou moeten draaien. En ook waarom jou dat dan het gevoel geeft van de zomer, of waarom dat dan echt jouw zomernummertje is. En het leukste nummertje, of de leukste reden, dat ga ik dan later uitzoeken. En dat ga ik dan ook draaien en vertellen. Dus nogmaals, heb jij een leuk nummer wat jou doet denken aan de zomer? Dan mag je dat sturen naar 070-307-8899. De lijnen die zijn geopend.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een grote drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. De vier, een man uit Leiden van 71 jaar, een 34 en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie daar vrijdag 17 juli langskwam na een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man uit Leiden blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De drie mannen die afgelopen dinsdag werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Den Haag zijn weer vrij. Ze blijven wel verdachten volgens de politie. Het lichaam van een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd dinsdagochtend rond 8 uur gevonden aan de laan van Regen en Gorbatsjov. In de buurt van station Den Haag Centraal is dat. De mannen werden aangehouden omdat er twijfels zouden zijn of de vrouw een natuurlijke dood is gestorven. Het weer blijft droog en bij een zwakke tot matige zuidelijke wind die later westelijk wordt is het vandaag een graad of 25. Morgen is er wat meer bewolking en zelfs kans op een kleine regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

0: Ochtendshow met Senji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij weer luistert naar de Ochtendshow met Senji hier zo op Den Haag FM. Het is 8:04. Dat betekent dat het tweede uurtje van de Ochtendshow officieel is aangebroken. En vandaag hebben we iets speciaals, want vandaag staan de lijnen de gehele uitzending gewoon open. Dat betekent dat je mij tot ongeveer 9:45, laten we zeggen 9:50, een appje kan sturen. Dat kan naar 070-307-8899. En in dat appje mag jij een nummerverzoek doen. En dat nummerverzoek heeft dan alles te maken met de zomervakantie. Dus van welk nummer krijg jij echt zomerse vibes? Of welk nummer brengt jou terug in een beetje een nostalgisch verhaal van de zomer? Dat mag je me laten weten. En dan ga ik dat nummer hier zo voor jou op de radio draaien. Dus nogmaals, stuur dat nummer naar 070-307-8899. En ik kijk uit naar al jullie berichtjes die zometeen gaan binnenstromen. Maar eerst heb ik zelf al lekkere muziek voor jou klaarstaan. We gaan zometeen luisteren naar Talk To You van Another featuring 54 Ultra. Maar eerst, My Rock'n'Roll van Amy McDonald.

van Lynn Hulsman. De dame is pas 17 jaar, maar oh, wat een lekkere track. En ik ben nog op zoek naar nog meer lekkere tracks of lekkere nummers. En daar mag jij mij bij helpen. Want ik ben eigenlijk specifiek op zoek naar nummertjes waarvan je zoiets hebt van ja, dit is lekker voor in de zomer. De lijnen zijn open. Je mag dus een bericht sturen naar 070-307-8899. Het is namelijk zomervakantie. En dat betekent dat heel veel mensen er lekker op uit zijn. Maar ook sommige mensen moeten gewoon door. Dus die zitten nu op kantoor misschien wel te balen. En misschien denk jij nu wel bij jezelf, ja, ik ben een van die mensen en ik zit nu te balen. Maar ik heb wel zin in een lekker zomernummertje. Nou, dat kan ik dus voor jou regelen. Alleen dan moet je me wel even sturen wat je dan graag wilt horen. Dus nogmaals 070-307-8899. Maar eerst een beetje Pillow Talk van Zane.

Sorry Papi. Oh, Topic en Becky G. En als je op vakantie gaat, kom je er vaak achter hoe iemand nou echt is. Ze zeggen wel eens, wanneer jij een vakantie kan overleven met iemand, dan zit je vriendschap of relatie pas echt goed. Omdat je dan pas echt gaat meemaken hoe iemand is. En soms kunnen we ons daar eigenlijk vrij weinig bij voorstellen. Maar hoe komt dat nou? Nou, dat komt eigenlijk omdat als je nu bijvoorbeeld afspreekt met een vriendin, dan zie je iemand 1 of 2 uurtjes. Ja, ligt eraan wat je gaat doen, maar hoogstens 4 of 5 uurtjes. Maar echt daadwerkelijk dat je met iemand opstaat en dat je met iemand uiteindelijk weer de dag sluit, ja, dat gebeurt niet zo snel in een vriendschap. Omdat je spreekt dan eventjes naar werk af. Je ziet elkaar eventjes in een café, gaat even een hapje eten. Dus dan ben je maar een klein deel van jouw dag met iemand. Nou, zodra je dus op vakantie gaat, dan ben je 24 uur per dag met deze persoon. En dan kom je er misschien achter van, hé, wacht eens even, jij hebt trekjes? Dat vind ik niet zo leuk aan jou. En dat is hartstikke normaal. Dus als jij zoiets hebt van, ja, ik wil de ultieme relatietest, zowel in een vriendschap als misschien wel met jouw vriendje of vriendinnetje of met wie je dan ook gaat, ga op vakantie, zou ik zeggen. Ja, misschien moet je wel eerst eventjes een iets langer moment met elkaar mee doorbrengen voordat je gelijk een hele dure vakantie verderop boekt. De eerste begin een stedentrip. En waar je dan ook achter komt, is dat wel mensen vakantie vieren op een hele verschillende manier doen. Bijvoorbeeld, ik zelf was afgelopen dagen in Londen met mijn verloofde. En ik ben zo blij, jongens. We zitten op 1 lijn. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed. Want anders zou je nu denken, oh meid, je bent verloofd. Ho, eens even. We zitten op 1 lijn, dat is hartstikke fijn. En dat komt eigenlijk omdat bijvoorbeeld, ik hou er eigenlijk van, als ik dan op vakantie ga, om een beetje onder de locals te zitten. Dus we zijn een dag gaan fietsen door Londen. En dan hadden we de honden mee. Nou, die kunnen dan in zo'n wagen achter de fiets maken we vast. Nou, dan fietsen we naar een park. Kunnen honden lekker losrennen. Een beetje zelf om je heen kijken. De gebouwen bekijken. Nou, daar geniet ik onwijs van. Die dag daarna dachten we, weet je, laten we even de toeristen uithangen. Nou, wij met dan die metro. Dat is daar natuurlijk een supergroot netwerk in die grote stad. Naar de Big Ben. London Bridge, je kent het wel. Nou, druk. En dan denk ik, ja, ik wil het gezien hebben. Want ik ben al meerdere keren in Londen geweest, maar ik heb die plekken dus nog nooit gezien. Ik dacht, ja, dat moet toch wel een keer. Ja, dan ben ik er en dan maak je een foto. Dan denk je, ja, dit moet ik eventjes hebben voor Instagram, voor TikTok. Maar daarna weet ik niet hoe snel ik weer moet wegkomen. Ja, ik vind het er hartstikke leuk uitzien, hoor. Maar die drukte en alles, ja, dat hoeft niet per se voor mij. Ik ben lekker gewoon liever onder de locals. En dat is hoe ik mijn vakantie vier. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die zoiets hebben van, nee, ik moet alles zien, ik wil overal in. Dus dat is een beetje het verschil. Wat voor vakantieganger ben jij? Laat het weten.

Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Ga je zwemmen bij Madestein? Let dan goed op. Voor zowel de Noord- als de Zuidplas geldt op dit moment een negatief zwemadvies. Door blauw oog en problemen met de waterbodem kun je gezondheidsklachten krijgen. Zoals huidirritatie, jeuk of misselijkheid. Het advies is daarom om daar voorlopig niet het water in te gaan. Buitenplaats Ockenburg is ondertussen op zoek naar extra vrijwilligers. Door het warme weer groeit de historische tuin volop en kan de huidige groep alle werkzaamheden nauwelijks bijhouden. De organisatie zoekt mensen die in augustus en september op maandag minimaal 4 uur willen helpen met het onderhoud van de tuin. En in Loosduinen moet een opvallende vloerschildering ervoor zorgen dat het veiliger wordt op het Loosduinse Hoofdplein. Met de tekst "Wij lopen hier" wil de gemeente fietsers, fatbikers en scooters erop wijzen dat het plein een wandelgebied is. De schildering is ontworpen door de Haagse kunstenaar Zeb van der Spek en blijft tot het eind van het jaar zichtbaar. En dan het weer van vandaag. We krijgen volop zon, het blijft droog en met een zwakke tot matige wind wordt het ongeveer 25 graden. Perfect weer dus om erop uit te gaan. Maar voor een frisse duik kun je Madestein vandaag dus beter even overslaan.

0: De zomervakantie is in volle gang en mensen die gaan even op uit. Ik ben ook heel erg benieuwd of jij nog een tripje gepland hebt staan. En inmiddels in onze stad is ook wel een klein beetje de komkommertijd aangebroken. Maar sommige dingen die gaan altijd ook wel weer een beetje door. En bij mij in de studio heb ik niemand minder dan Peter, a.k.a. Mr. Sweets van H3C, het Haags Hip-Hop Centrum. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik zeg net een beetje komkommertijd. Hebben jullie dat ook? In de zomer?
1: Wij zijn sowieso gesloten qua lessen. We hebben dat ooit een keer gedaan, dus de hele zomer door. Maar ja, dat heeft echt totaal geen zin, want er gaan best wel veel mensen weg. Of mensen zijn aan het werk en zo. Dus eigenlijk hebben we nu... We hebben wel 2 dagen vakantie pas gedaan, dat is echt voor kids. En dat was best wel succesvol. Dus dat willen we volgend jaar wel meer gaan doen. Dus we hebben 2 dinsdagen dat gedaan. Dus misschien dat we dat dan de hele zomer doordoen. Of een aantal weken. Voor de rest hebben we een soort uitwisselingsproject met Caps Lock in Capelle aan IJssel. Daar zijn we gisteren naartoe gegaan. Zij zijn vorige week bij ons geweest en komen volgende week weer. Eind van de zomer doen we wat showcases. Dus eigenlijk een soort schrijverskamp. Bij hun en bij ons.
0: Oh, leuk.
1: En ja, voor de rest is het vrij rustig, moet ik zeggen. En, het is wel een goede tijd om even wat na te denken en voor te bereiden voor wat aanvragen en dat soort dingen. Gewoon die dingen die je normaal even tussendoor moet doen, heb je nu gewoon iets meer de tijd voor en kan je iets beter over nadenken.
0: Ja, precies. Heb je nu wat lekker de tijd voor. Nou, wat je net ook zegt inderdaad. Jullie hebben die 2 dagen gehad uit zo'n boekje dat kinderen ook konden doen. Is dat ook misschien een manier dat kinderen laagdrempelig kennis kunnen maken met het hiphopcentrum?
1: Ja, het is eigenlijk tweeledig. Het was eigenlijk voor ons even een pilot van oké, werkt dit? Want we hebben in het verleden ook wel met de vakantiepas gewerkt. Het was nog een hele andere constructie. En toen stonden we bijvoorbeeld een middag klaar met 4, 5 docenten en dan kwamen er 3 kids of zo.
0: Ja. Dus
1: toen hadden ze iets van oké, dit werkt niet echt voor ons. Maar ik heb nu gemerkt dat het eigenlijk heel simpel gedaan. Gewoon 2 danslessen op de dinsdag. En ja, eigenlijk is dat wel geslaagd. Dus ik denk per les gemiddeld zo'n 15 deelnemers hadden we. Weet je, de een wat drukker, de ander iets minder. Maar dat is best wel succesvol. Dus blijkbaar is wel, zijn er wel aardig wat kids nog niet op vakantie.
0: Ja.
1: En misschien later in de zomer, als we dat volgend jaar gaan doen, dan zijn ze weer terug of zo. Dus, heel tof. En inderdaad, ze komen in het hiphopcentrum. En een aantal gaven ook al aan van, oh, dit is echt leuk. Hebben jullie ook lessen? Zo. Nou ja, dan is het eigenlijk een soort van 2 vliegen in 1 klap.
0: Ja, nou perfect eigenlijk. Ja, en ook voor kinderen die niet op vakantie gaan, is het natuurlijk hartstikke fijn als ze dan ook zo kennis kunnen maken met het hiphopcentrum. Je zegt zelf ook, je bent nu druk bezig met ook dingen bedenken voor eigenlijk volgend seizoen. Vanaf september een beetje gaat het weer allemaal van start. Zijn er grote veranderingen die er aankomen?
1: Veranderingen, maar we proberen altijd gewoon... bijvoorbeeld ben nu, we hebben een soort pilot gedraaid op een school, Plezier College Oosterbeek. Is zeg maar een school waar niet heel veel aanbod komt, omdat het zeg maar voor veel mensen een beetje een lastigere doelgroep is. Nou, super tof geweest, dus met die school ook gesproken. Dus ga nu een aanvraag maken om gewoon ietsje langer en wat meer met de geïnteresseerde kids aan de slag te gaan. Dus daar gaan we een aanvraag voor schrijven. En en nog een ander project waar ik niet heel veel over mag zeggen. Maar volgend jaar gaan we, als dat allemaal een beetje doorgaat, gaan we aan de slag met iets wat jij ook wel heel leuk zal vinden.
0: Nu ben ik benieuwd hoor.
1: We houden het even in het midden. Maar in ieder geval, dus dat soort dingen zijn wel even goed. Van, het is eigenlijk een soort van, met die school, dat loopt. En we doen dat met meer scholen. Maar met bijvoorbeeld zo'n project is gewoon iets nieuws. Waarvan ik dacht van, dit zou echt een hele toffe aanvulling zijn op wat we al doen. Dus dat wil ik gaan proberen om daar ook een soort pilot voor te draaien. En dan,
0: Kijk hoe dat weer gaat.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nou, ik zeg net, ja, het is vakantie, we hebben allemaal meer tijd. Maar als ik je altijd hoor praten, denk ik, waar haal jij de tijd vandaan? Een project hier, project bijvoorbeeld met Ghana. Hoe manage je dit allemaal?
1: Gewoon goed slapen. Ja, dan komt het allemaal wel goed.
0: Ja.
1: Ja, het is gewoon belangrijk dat je je rust neemt natuurlijk, weet je. Van het is, vroeger had ik dat wel, dat ik echt bijna 24/7 gewoon bezig was. Maar nu toch gewoon wat meer... zie ik het ook ietsje meer van... Oké, het is toch wel een beetje een soort van werk. Dus ik moet ook om rond 5 uur richting huis. Hè, gewoon eten met mijn vrouw en zo. Dus, dus eigenlijk op die manier... ik denk dat als je gewoon je rust pakt... Dat je veel meer aan kan, zeg maar. Dus eigenlijk op die manier. En die muziekprojecten, zeg maar, bijvoorbeeld... die met Ghana, dat is... Dat is eigenlijk een soort van iets waar ik thuis ook mee bezig ben, zeg maar. Met voorbereiden. We hebben de 29 augustus een luistersessie. Dan gaan we het album luisteren met een aantal mensen van hier. Dus de artiesten van hier. Maar we gaan ook met een live verbinding met Cape Coast in Ghana. Dus die gasten gaan elkaar ook voor het eerst zien. Die gasten daar die horen eindelijk wat er met hun bijdrage gedaan is. Want ze hebben geen idee, denk ik.
0: Wordt wel
1: leuk. En dan in september dan gaat het album in ieder geval fysiek droppen. En daarna, en ook, je kan hem wel ook op Bandcamp in ieder geval... kan je luisteren of downloaden of kopen. Maar voor de rest moeten we het nog even zien.
0: Super bijzonder. Want deze mensen hebben dus muziek met elkaar gemaakt. Dus gewoon eigenlijk Haagse artiesten met artiesten uit Ghana dan. En hun hebben elkaar ook dus nog nooit fysiek gezien. Nee. Maar ook dus niet eigenlijk via streaming. Dus het is zo van, oh leuk, we staan samen op een track. Oh, ben jij dat?
1: Ja, en dat leek mij juist heel belangrijk. Van dat ze elkaar ook voor het eerst zien. Maar ook gewoon met elkaar even kunnen praten en zo. Kijk, ik kon niet iedereen meenemen naar Ghana of iedereen het Ghana hier naartoe halen.
0: Nee.
1: En dan is dit denk ik de meest interactieve manier om zo'n avond te doen. En ik vind gewoon dat de gasten daar, die zijn gewoon even belangrijk als de gasten hier, zeg maar. En dan vind ik gewoon dit een mooie manier om ze, tussen haakjes samen te brengen.
0: Ja, precies. Ja, want zo is het. Hè. Want dat is wel, vind ik altijd weer zo mooi aan wat we allemaal hebben. Hoe je eigenlijk de wereld toch bij elkaar kan brengen. Het is zo groot, maar ook weer zo klein. Voor die luistersessie, kunnen mensen daarbij aansluiten? Als ze iets hebben van, wacht, dit vind ik echt zo interessant.
1: Nou ja, dat kan in principe wel. Van, het is niet echt van iedereen komt maar langs. Maar ik nodig gewoon een aantal mensen uit. Maar als mensen interesse hebben... dan kunnen ze even een berichtje sturen naar het Haagse Hip-Hop Centrum. Even een DM of even een mailtje of zo. En dan gaan we kijken of er nog plek is.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat iemand nu denkt van... wat gaaf, ik zou ook wel een keer mee willen doen met zo'n soort project. Komen er nog meer van dit soort samenwerkingen aan?
1: Nou ja, de samenwerking is al soort van doorgegaan. Ik had het vorige keer ook verteld. Van er ligt sowieso nog een album met gasten van daar. Wat ik toen ik daar was in Ghana ontstaan is... en ik heb ook nog een EP met een zangeres van daar. Maar die is nog, die komt nog wat later. Maar ik denk dat, dat dit wel iets is wat gewoon naar meer smaakt. En waar we gewoon naar kunnen kijken van... we kunnen er gewoon echt een soort vervolg op bouwen. Of misschien een andere manier. Maar die connectie die is er. En zij zijn gewoon super enthousiast.
0: En die connectie die houden jullie gewoon lekker warm. Ja, ik
1: sowieso.
0: Vind het super tof. Ja.
1: Ja.
0: Geen twijfel overwogen.
1: Nee.
0: En dan komen bij jullie natuurlijk super veel jongeren... die uiteindelijk dan zelf ook een track gaan opnemen. Of uitgroeien tot grote muzikanten.
1: Ja.
0: En er is vandaag bijvoorbeeld ook een nummer van je zegt... van ja, dat moeten wij gaan luisteren. Welk nummer is dat precies?
1: Nou, kleine introductie. Op 5 mei ben je natuurlijk... de presentator. En wij brengen elk jaar... probeer ik gewoon een aantal nieuwe talenten... en soms ook even iemand die al wat langer bezig is... in een showcase te doen. En dit jaar van... we hebben al een paar jaar zeg maar een jongen bij ons lopen. Hij is nu volgens mij 12, 13. En wel een exceptioneel talent. Maar hij is, nou ja, we zijn hem wel aan het klaarstomen. Dus op 5 mei dacht ik van, nou, dit is wel een goede gelegenheid om hem iets te laten doen. Even laten zien aan het publiek. En nou ja, hij had ook een track die hij met Arjan, die Chessron, nou ja, in de lessen waar hij aan gewerkt heeft. Heel tof. En die heeft hij ook live gedaan. Hebben ze helemaal uitgewerkt. En op een gegeven moment zag ik ergens dat hij in de appgroep gooide van... ja, hij staat op Spotify. Oké, okay, ja. Cool. Dus CKEB, die heeft zijn track Hype the Crowd eigenlijk uitgebracht. Zelf helemaal. Dus ik dacht van, nou, wat is er nou leuker om het even op de radio te laten horen. En dat ja, Den Haag ook hoort van wat voor een jonge talenten er rondlopen in Den Haag.
0: Ja, zeker. Ja, 12, 13 jaar. Ja, ik vind het super tof als je dan al zo lekker bezig bent met muziek. Ik denk dat we nummer gewoon maar lekker gaan luisteren.
1: Let's go.

0: hype de crowd. Nou, ik ben sowieso gehyped hier, hoor. Ja,
1: het is best wel een hype nummer. En hij begint ook gewoon vlamt gelijk snel. Prap in het Engels ook.
0: Ja, dat viel me op inderdaad. Ik denk, ja, hij is zo jong en het Engels en het klinkt gewoon ook goed. Niet dat je denkt van, nou, wacht eens even, doe maar gewoon niet.
1: Ja. Ja. Ja, nee, precies. Dus dat is ook een bewuste keuze van hem, dat hij in het Engels gaat. En het klinkt gewoon inderdaad goed wat je zegt.
0: Ja, dus, ik ben wel helemaal klaar om meer te horen van hem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wordt aan gewerkt. Maar ja. Want ik heb ook altijd zoiets van... Weet je, je moet het niet te snel willen allemaal. En ik vind het gewoon wel tof dat hij op een of andere manier zelf geregeld heeft dat het online gekomen is. Want het stond eerst op SoundCloud volgens mij. En ik denk dat hij zoiets had van, hey, ik wil... een soort van officieel, maar... Je hoorde ook nog Arjan die Chessron in de hoek meedoen. Volgens mij heeft hij ook die track geproduceerd. Maar het is gewoon leuk, want het is echt een ding... wat is eigenlijk ontwikkeld, ontstaan in de rapclass, zeg maar. Dus voor mensen die dit leuk vinden en die denken van... hey, dat wil ik ook. Ja, na de zomervakantie zijn we er weer.
0: Ja, dus want ik hoor inderdaad rap, dans, break. Eigenlijk alles wat met hip-hop te maken heeft. Hip-hop is natuurlijk heel breed.
1: Ja.
0: Als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze dan ook gewoon contact met jullie opnemen? Meer informatie winnen of gewoon naar binnen wandelen?
1: Ja, eigenlijk allemaal. Ja, je kan gewoon naar binnen wandelen. Hebben we soms ook dat mensen gewoon geen idee hebben. Die komen naar binnen van, oh, wat leuk. En dan willen ze wat informatie of zijn ze op zoek naar een les of dit of dat. Dus dan, dat kan inderdaad via de website. Dat kan natuurlijk de Instagram, kan je ook een berichtje sturen. Dus eigenlijk alle fysieke en digitale deuren zijn in principe open.
0: Ja, precies. Nou, ik zou zeggen, dus sla je slag en precies van... ja, maar wacht eens even, ik wil dit ook allemaal. Dan kan het gewoon. Dankjewel, Peter.
1: Yes, geen probleem.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een grote drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. De vier, een man uit Leiden van 71 jaar, een 34 en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie daar vrijdag 17 juli langskwam na een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man uit Leiden blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De drie mannen die afgelopen dinsdag werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Den Haag zijn weer vrij. Ze blijven wel verdachten volgens de politie. Het lichaam van een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd dinsdagochtend rond 8 uur gevonden aan de Laan van Regen en Gorbatsjov. In de buurt van station Den Haag Centraal is dat. De mannen werden aangehouden omdat er twijfels zouden zijn of de vrouw een natuurlijke dood is gestorven. Het weer blijft droog en bij een zwakke tot matige zuidelijke wind die later westelijk wordt is het vandaag een graad of 25. Morgen is er wat meer bewolking en zelfs kans op een kleine regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
17: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar de ochtendshow met Sanji. Het is bijna 9:50. Dat betekent dat we alweer in het laatste uurtje zitten van de ochtendshow. Maar niet getreurd, want vandaag ben ik op zoek naar jouw input. Heb jij nou een nummer waarvan jij zegt, ja, dit doet mij echt denken aan de zomer? Dan mag je mij dat nummer toesturen. Dan mag jij namelijk een nummerverzoek doen. Dat mag naar 070-307-8899. En het allerleukste nummer wat straks voorbij komt, met misschien wel een leuk zomerverhaal, ga ik ook nog eens draaien. Dus, deel jij graag het nummertje wat jij wil horen vandaag op de radio, dan mag je mij een appje sturen 070-307-8899.

0: Toto, Coldplay. En daarvoor hoorde je Away Tonight van Afrojack, Sia en David Guetta. En het is tijd voor de...
1: plaat van de week.
0: En deze week is een plaat genomineerd wat een beetje in de teken staat van hoe mijn afgelopen dagen eruit zagen. En dat was Londen. En dan kan je bij jezelf denken, Londen, Londen, Londen. Welk nummer zou je nou bij passen? Ik heb een nummer gekozen wat uit het jaar 2006 komt. En het is gemaakt door Fergie. En het nummer heet London Bridges. Nou, Londen staat natuurlijk bekend om al zijn mooie bruggen. En je hebt ook de London Bridge daar. En ik dacht, ja man, dit is gewoon de plaat van de week. Om mij nog eventjes het gevoel te geven van Londen. En ik breng jou daar natuurlijk ook graag in mee. Want als ik dan geniet, dan doe ik dat heel graag met jou samen.
2: Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit. Oh shit. Oh shit.

Fergie, London Bridges. Om jullie even mee te nemen in het gevoel van Londen. Als er iets in het leven gebeurt wat pech kan hebben, dan kan je twee dingen doen. Je kan denken, oh jee, jammer, wat nu? Of je kan gewoon ervoor zorgen dat het toch een beetje goed komt. En dat heeft een beetje te maken met eigenlijk mijn volgende gast. Want ik zou hier zo in de studio iemand ontmoeten van de band After Eight. En dat is een indie rock band. En ik werd net gebeld en geappt. En ik denk, hé, wat is er nou aan de hand? Dus ik kijk even, en ik neem even op. En wat hoor ik? Autopech. Ja, het kan iedereen overkomen en dan kan je inderdaad helaas niet je weg vervolgen hier naar de studio. Een kapotte koppeling. Ja, dat is niet fijn. En natuurlijk het allerbelangrijkste is dat je natuurlijk gewoon lekker veilig op je bestemming aankomt. Nou, gelukkig wordt op dit moment die persoon geholpen. De hulptroepen zijn opgeroepen, de ANWB is onderweg, dus dat komt allemaal goed. Maar omdat we in het laatste uurtje zitten, dus het laatste half uurtje alweer van de ochtendshow ongeveer, dan mis je wel jouw radiomomentje. Ja, of toch niet? Want ik dacht bij mezelf, weet je, omdat ze dan niet hier zo in de studio kunnen zijn, heb ik wel zoiets van, dan gaan we wel gewoon lekker luisteren naar deze band. En ik heb de afspraak met hun gemaakt dat ze dan wellicht volgende week of die week daarna alsnog bij mij langskomen. Want ze hebben nu iets nieuws. Om de twee weken brengen ze nu een nummer uit. Superleuk. En uiteindelijk in september is dan hun albumrelease. Maar eerst nu een lekker nummertje van hun. En ik hoop de volgende keer dat ze hier aankomen zonder autopech. Dit is After Eight met All By Myself.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Ga je zwemmen bij Madestein? Let dan goed op. Voor zowel de Noord- als de Zuidplas geldt op dit moment een negatief zwemadvies. Door blauwalg en problemen met de waterbodem kun je gezondheidsklachten krijgen. Zoals huidirritatie, jeuk of misselijkheid. Het advies. Door blauwalg en problemen met de waterbodem kun je gezondheidsklachten krijgen. Zoals huidirritatie, jeuk of misselijkheid. Het advies is daarom om daar voorlopig...

Met de tekst: wij lopen hier, wil de gemeente fietsers, fatbikers en scooters erop wijzen dat het plein een wandelgebied is. De schildering is ontworpen door de Haagse kunstenaar Zep van de Spek en blijft tot einde van het jaar zichtbaar. En dan het weer van vandaag. We krijgen volop zon, het blijft droog en met een zwakke tot matige wind wordt het ongeveer 25 graden. Perfect weer om erop uit te gaan, maar voor een frisse duik kun je Madestein vandaag dus beter even overslaan.

Vandaag heb ik de lijnen opengezet omdat ik heel erg benieuwd ben naar wat jouw zomertune is. En ik heb een bericht binnengekregen. En ik heb namelijk binnengekregen dat iemand Despacito echt een zomertune vindt. En eigenlijk de reden waarom dit een zomertune is, dat geeft deze luisteraar aan, omdat deze tune echt wel een zomerse beat heeft. En dat eigenlijk diegene gelijk in de zomerse sferen brengt. Dus er zit verder geen herinnering aan, geen nostalgisch verhaal of iets, maar echt gewoon puur de muziek. Dan moet ik eerlijk toegeven, bij mijzelf werd het ook wel vaak zo, dan heb ik niet echt per se een verhaal. Maar dan denk ik, ja, die beat, dat laat me wel echt even voelen alsof ik lekker op het strand ergens lig, 25 graden, briesje door mijn haren. Perfect en heerlijk. En toen dacht ik, ja, Despacito, inderdaad, ik vind het ook wel echt een zomertune. Dus daarom is deze helemaal op aanvraag vanuit een luisteraar. En dat betekent ook dat jij mij nu dus niet meer kan appen met een nieuw nummer, want de show is bijna voorbij. Maar heb jij zoiets van, ik wil ook een keer een nummertje wat ik graag wil horen op de radio, dan kan je mij morgenochtend weer appen. Dat kan dan tussen 7 en 9:30.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Ja, Chickie!
1: Sandy!
0: Goedemorgen!
1: Good morning! Ik hoor mezelf niet.
0: Oh, hij doet het niet?
1: Nee.
2: Nee. Hij doet het heel raar.
0: Nee, andere mic of andere koptelefoon pakken we erbij. Ja, hoe is het?
1: Ja, hartstikke goed hoor. Ik ben blij dat je weer terug bent. Gezellig.
0: Ja, ik ook. Ik heb weer helemaal opgeladen. Ik was vanochtend wel echt heel moe toen de wekker ging, moet ik eerlijk toegeven.
1: Ja, maar 1 uurtje verschil, jetlag. Ja.
0: Nee, ik was gisteren veel te laat thuis.
1: Ja, ja. Zo gaan die dingen, hè?
0: Ja, en altijd als ik dan thuis kom van een trip, dan ik kan niet mijn koffers neerzetten en dan denken, dat komt morgen wel. Ik moet alles uitpakken, alles moet op zijn plek. Ik heb mijn eerste wasjes al lopen draaien gisteravond.
1: Dat snap ik.
0: Ja.
1: Ik ben ook zo.
0: Ja, dat vind ik veel chiller. En dan hoor ik mensen die zeggen, ja, dan parkeer ik in de gang. Nee, dan krijg ik stress.
1: Ja, nee, ik snap dat. Ik heb ook alles altijd meteen uitgepakt.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, dus lekker naar Londen geweest. En ik hou van Londen.
1: Ja, ik was natuurlijk ook eventjes in Londen. En ik ben naar het concert geweest van Bruno Mars daar.
0: Hoe was dat?
1: Ach, het was fantastisch. Ja, Wembley Stadium. En Jacco, die ken je natuurlijk ook. Die bel je vaak op de vrijdag. Ja,
0: van
1: die was daar, ja, die was daar met zijn dochters. Dus het was echt leuk. Hij stond wel echt heel ergens anders. Maar wat een beleving. Je komt aan, je komt het station uit. En dan heb je een trap naar beneden. Maar dan sta je boven aan die trap. En dan zie je aan het einde zie je het Wembley Stadium. En daar moet je ook weer een trap op. En daartussen één hele brede weg. Alleen maar mensen, alleen maar kraampjes, foodstands. En dan heb je langs die hele route heb je vlaggen. En dan hoor je Bruno Mars. Welcome to Wembley Stadium. We're gonna make it a romantic night. Want het is een romantic tour, toch? Dus dat is echt leuk. En dan hoor je de hele tijd muziek. En iedereen is aan het zingen. Het is nou echt fantastisch, die hele beleving daaromheen. Ja, dat heb ik nog nooit zo meegemaakt. Echt gewoon een hele ervaring van daar naartoe gaan tot het concert zelf. Ja, en het concert zelf. Ja, iedereen die in Nederland is geweest, ja, die kan beamen. Geweldig. Ja,
0: ja, heerlijk. Oh, het lijkt me ook echt fantastisch om daar bij te zijn.
1: Het was echt zo, ja, hij is zo muzikaal. En Anderson Paak ook zo tof. Nee, ja, het concert was fantastisch, maar ik ben verbaasd over die hele beleving eromheen. Het was echt tof hoor, Wembley. Ja.
0: Ja, eigenlijk is aan alles volgens mij gedachten ermee. Ja,
1: zeker. Hey, en jij dan? Want wat heb je gedaan in Londen?
0: Ik ben met Lee en de hondjes zijn we die kant op gegaan. En we zijn gaan fietsen door Londen met dan de honden mee, met onze eigen fiets mee.
1: Het was super mooi weer ook, hè?
0: Het was echt fantastisch weer, ja. Dus honden dan in de wagen erachter aan. Naar verschillende parken geweest. Lekker lopen shoppen. De Westfield Mall. We hebben ook een dagje een beetje een toerist uitgehangen. Zijn we langs wat gebouwen gegaan.
1: Kijk, rode bus.
0: Nee, dat hebben we niet gedaan. Nee.
1: Hap af.
0: Ja, nee, die zijn veel te overpriced.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Nee, als je dat wilt, dan moet je buslijn 11 nemen. In Londen. En dan kom je ook langs al die dingen voor €1 of $1. Of wat hebben ze daar? 1,87. Welke eenheid hebben ze daar nou?
1: Pond.
0: Pond, dankjewel.
1: Ja, metro is ook super goedkoop. €1,17. Alle ritjes waren €1,17.
0: Ja, dus het is echt fantastisch. Je bent er zo doorheen dan. Nee, we zijn eigenlijk gaan lopen. We hebben eigenlijk door heel het centrum gelopen van de Tower. Tower Bridge naar de Big Ben zijn we gaan lopen. Is een uur. Maar het was fantastisch.
1: Oh,
0: de kinderwagen. Ja, de honden mee. Dus heel chill.
1: Leuk.
0: Ja. Om ook eerlijk toegeven, ik ben niet altijd heel erg van die toeristische dingen. Ik heb meer van, oké, ik wil hier een foto maken, maar dan wil ik echt heel snel weer weg. Ja, ik ben meer een beetje dat ik denk van, oh ja, waar zijn de locals?
1: Ja. Nou ja, ik kwam dan alleen voor het concert. En ik had wel met een vriend van mij afgesproken. Die woont er al 17 jaar. Oh my god. Ik zeg, hoe lang woon je eigenlijk al? Oh, 17 jaar. Dus dat is wel echt een local. En we zaten ook in een wijk waar het heel chill was. En helemaal niet toeristisch.
0: Nee.
1: Dus ik heb wel de local uitgehangen op het concert. Niet. Want er waren natuurlijk ook heel veel locals. Maar er waren echt veel mensen ook van buiten Engeland, hoor.
0: Ja, die zijn echt daar naartoe gekomen.
1: Ja.
0: Met Bruno Mars en zijn hele tour natuurlijk. Het is op heel veel plekken gewoon uitverkocht.
1: Nee, volgens mij heeft hij 6 keer gespeeld in Wembley. Er gaan 80.000 mensen in. 80.000 en dan 6 keer uitverkopen. Ja, ja. Echt bizar. Maar je had ook zo'n scherm en dan kon je foto's sturen en dan een berichtje achterlaten. Nou, greetings from Philippines. Greetings from weet ik veel waar ze allemaal vandaan kwamen.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, echt heel leuk hoor. Heel, heel internationaal was het.
0: Ja, en ik denk dat ook dat een hele ervaring is om naar zo'n grote artiest te gaan.
1: Ja, dat is het sowieso. Maar ja, je kon ook in Nederland gaan. Maar ja, gewoon hoe dat daar geregeld is. Nou, echt geweldig.
0: Op en top.
1: Ja, en dan gingen we naar buiten. En dan moest je weer langs diezelfde weg natuurlijk. En echt, iedereen die daar liep was aan het zingen. Nou, dat was zo leuk. Echt gezellig, man.
0: En allemaal liedjes die natuurlijk iedereen kent, neem ik aan.
1: Ja, ja. Tuurlijk.
0: Nog even snel, want we moeten bijna naar het nieuws van 10 uur. Maar wat ga je vandaag in de show doen?
1: Oh, we gaan de lucht in. Op Scheveningen.
0: Ja, leuk.
1: Dineren, ja. Ik heb een boekentip, want ja, dat is ook perfect voor de zomervakantie. En ja, iets serieus, maar wel heel interessant. Hier verderop vanmiddag in Amare is de Marienburg herdenking. Nou, wil je weten wat dat is? Blijf luisteren.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Bijdoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam na een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De drie mannen die afgelopen dinsdag werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Den Haag zijn weer vrij. Ze blijven volgens de politie wel verdacht in het onderzoek, dat schrijft persbureau ANP. Het lichaam van de 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd dinsdagochtend rond 8 uur gevonden aan de laan van Reagan en Gorbachev in de buurt van station Centraal. De mannen werden aangehouden omdat er twijfels zijn of de vrouw een natuurlijke dood gestorven is. En de Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld. En inwoners van Europa, jij dus ook, mogen daarover mee beslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren, gebouwen. De NAGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
5: Mijn. Mijn kop erop.
6: Ja, mijn hond. Ja. Deze dog, 82 kilo.
7: Dat is een flinke, hoe heet die?
6: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hij met erop, die kop.
7: Ja. De 500 euro?
6: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
8: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
7: Wat voor dieren?
8: Ja, gewoon... Dier uit Afrika.
4: Ja, leuk, op biljetten in Europa. Of chill, de Deense dog, binnenkort bij jou in de portemonnee. Het weer dan nog. Het blijft droog bij een matige wind. En het wordt een graad of 25. Morgen wat meer bewolking. Een kans op een kleine regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
0: Nu Haags Bakkie met

0: Ja, muziek uit je eigen stad, Meijendel. Hoe mooi dit is. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Yes, Haags Bakkie. Weer vanuit het hart van de stad. Namelijk vanuit de centrale bibliotheek. Midden in het centrum, aan het spui zitten we. Nou ja, en als je toevallig vrij bent of je hebt strakjes pauze en je loopt in het centrum, dan kan je ook gewoon even komen zwaaien. Want je ziet ons vanzelf zitten. En ik kijk ook, gelukkig de bieb in. In plaats van dat ik de stad in kijk. Want ja, er gebeurt altijd van alles. En dan zou ik veel te veel afgeleid zijn. Nu ben ik ook een beetje afgeleid. Want voor mij op de rode stip midden in de bieb, als je binnenkomt, wordt er iets opgebouwd. En dan ben ik helemaal nieuwsgierig wat dat is. Iets met een geel doek. Nou, ik ga het strakjes uitzoeken. En misschien vraag ik wel of ze er even over komen vertellen. Maar ik heb natuurlijk ook allemaal gasten. Meerte is al aangeschoven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe gaat het met jou?
2: Goed, dankjewel, met jou.
0: Ja, goed hoor. Je ziet er prachtig uit. Fleurige bloemetjes. Is dat met een reden dat je dat hebt aangetrokken vandaag?
2: Ja.
0: Ja. Nou, wat dat dan is, dat hoor je zo meteen. Want ze gaat ons alles vertellen. Nou ja, ik kan wel verklappen. Ze gaat een boekentip geven. Dus ja, wat heeft dit met het boek te maken wat ze heeft uitgekozen? Voor de rest gaan we de lucht in Scheveningen. Want je kan binnenkort weer dineren op hoogte. Nou, fantastisch. Dat ziet er geweldig uit. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Natuurlijk wat je te eten krijgt. En in Amare vanmiddag is er een herdenking. Ook daar ga ik het over hebben. Ja, en ik ben toch wel heel benieuwd. Wat staat daar? De Stadsmaker. Dat kan ik lezen op het gele doek. Wat daar strakjes wordt opgebouwd in de bieb. Nou, ik ga het uitvogelen. De FNA11 heb ik ook natuurlijk voor je. Ga daarvoor naar onze Instagram. Naar het verhaal. En dan kan je stemmen. Maar ik ga hem dadelijk ook laten horen. En zometeen dus Meerte met een mooie boekentip. Maar nu eerst Dua Lipa en Calvin Harris. One can

0: Calvin Harris en Dua Lipa. En je hoorde daarnet al Meerte van de bibliotheek, Bibliotheek Ypenburg. En ze heeft een prachtig boek bij zich.
1: Ga er maar even goed voor zitten. Hier komt een boekentip.
0: Ja, de boekentip Meerte. Ja, allereerst, voordat je gaat vertellen welk boek je hebt uitgekozen, van wat voor boeken hou je doorgaans en wat voor boeken lees je vooral?
2: Ja, eigenlijk, mij was gevraagd om een heel zomers en vrolijk boek mee te nemen. Heel wat sfeerig eigenlijk. En ik lees vooral horror.
0: Oh, haha, iets heel anders.
2: Ja, horror en wat duister, een beetje mysterieuze boeken, fantasy ook. Dus dat vooral.
0: Oeh, ja. En wat vind je daar zo leuk aan? Want dat, ja, horror, daar kan ik me iets bij indenken. Maar fantasy, ja, dat neemt je toch ook helemaal mee naar een andere wereld, denk ik.
2: Ja, dat is denk ik ook de voornaamste reden. Dat je in een andere wereld jezelf kan inleveren. En een hele andere wereld ontdekt, zeg maar. Dus dat vind ik heel mooi. En meestal zitten er magische elementen in die toch iets mooier het maken dan de wereld hier is, zeg maar. Dus bijvoorbeeld het genre cozy fantasy vind ik altijd heel fijn.
0: Klinkt ook al fijn.
2: Ja.
0: Hey, maar horror, dat klinkt dan weer, ja, jij zegt magisch en ja, mooier. Maar horror klinkt weer, ja, heel duister en donker en minder mooi, zeg maar. Dat lijkt wel een tegenstelling.
2: Ja, dat is, ik ben zo ook wel een beetje. Aan de ene kant ben ik een beetje zo'n fairy. En aan de andere kant ben ik inderdaad zo'n horror liefhebber die heel graag van die gothic dingen aan heeft en zo. Dus het is een beetje van beide kanten inderdaad. Maar ik denk dat in fantasy en horror er bepaalde elementen terugkomen die ik dan heel mooi vind. En fijn om te lezen. Dus ja.
0: Met horror weet ik wel. Ik heb eigenlijk nooit een horrorboek gelezen. Maar horrorfilms, ja, ik heb dan dat ik gewoon niet kan kijken. Dan zeg ik, oké, ik ga niet kijken. Dan hou ik handen voor mijn ogen. Of ik doe gewoon achter een kussen. En dan zeg ik, als deze scène voorbij is, zeg het me, dan ga ik weer kijken. Of ik luister en dan ga ik zelf weer kijken. Als ik denk, oké, nu is het enge voorbij. Heb je dat dan ook met een boek lezen? Dat je dan denkt, oh, ik ga heel snel lezen. Of ik sla even een bladzijde over. Of lees je alles?
2: Ik lees alles. Maar aan de andere kant is het ook, ik moet er dan wel bij zeggen, dat het vooral psychologische horror is. Dus niet
0: eerie-achtige.
2: Ja. Dat hoeft niet bloederig te zijn.
0: Nee, dat snap ik.
2: Dus het is meer in het psychologische deel dan in het, ja, in het echt fysieke deel van de horror, zeg maar. Dat hoeft van mij niet.
0: Ja, ik snap hem. Ja, oké, maar dan, hoe was het voor jou om een vrolijk zomersboek dan uit te kiezen? Ja. Terwijl dat niet per se jouw eigen genre is wat je vaak leest.
2: Ja, ik dacht dus eerst wel aan cozy fantasy. En er zijn wel een paar boeken waar ik aan dacht wat goed bij de zomer zou passen. Nou is dit boek wat ik nu heb gekozen, dat is, het speelt zich heel erg af rondom bloemen. En dat is natuurlijk in de zomer heel groot en aanwezig. En ik heb hem wel heel vaak herlezen. En dat doe ik eigenlijk altijd in de zomer. Dus ik dacht, dat past toch om meerdere redenen in de zomer thuis.
0: Oeh, verklap, om welk boek gaat het? Want je hebt hem al meerdere keren gelezen. En ja, mensen die niet kijken, ik zie hem wel liggen. Ze heeft het boek bij haar. Ze leest heel aandachtig, want er zitten allemaal, ja, post-its, zeg maar, tussen roze en groen. Dus het is ook nog geordend lezen. Vertel, welk boek is het?
2: Het is The Lost Flowers of Alice Hart. In het Nederlands is het Het Verhaal van Alice Hart. Dus de vertaling is iets anders. Ik heb hem in het Engels herlezen. En ik heb hem ook niet in het Nederlands gelezen. Maar ik hoor wel van mensen dat die vertaling goed is. Dus die kan ik wel aanraden ook. Ja.
0: Maar het gaat natuurlijk ook om de inhoud. Want misschien denken mensen, oh, fantastisch. Maar ja, ik vind Engels een beetje ingewikkeld. Dus die kunnen sowieso Nederlands lezen. Maar vertel, waar gaat het over? En waarom heb je dit boek uitgekozen?
2: Ja, het gaat over een meisje die, dat meisje die, eigenlijk gaat het om één vrouw, Alice Hart. Dat verklapt het eigenlijk, de titel al. En er gebeurt iets in haar jeugd. En zij groeit op. Eigenlijk kom je de hele tijd achter meer stukjes van haar verleden tegelijkertijd met haar, want zij weet ook heel veel nog niet. En de rode draad is dus eigenlijk die bloemen die door het hele boek zijn verweven. Dat is een beetje, als ik niet te veel weggeef.
0: Ja. Hey, en vertel, leg me even die post-its uit. Want waarom plak je die dingetjes er dan bij? En volgens mij heb je ook een boekje met aantekeningen.
2: Ja, ja, de tabs die erin zitten in het boek, inderdaad, die Het zijn eigenlijk allemaal mooie stukjes die ik dan wil onthouden voor later. Dus of daar schrijf ik wat mee, of daar maak ik dan een tekening bij of zo. Of doe ik iets mee. Of vooral omdat ik het wil onthouden. En er zitten verschillende kleuren in, omdat ik ze dan verschillende keren herlees. En dan dus weer andere dingen ontdek de volgende keer dat ik het nog een keer lees. Want er is altijd wel iets te vinden in dit boek.
0: Oh, wauw. En hoeveel keer heb je het boek gelezen al?
2: Ja, 5 keer bijna.
0: Oh, jeetje. Ja. Hey, en waarom heb je op de, op het eerste gezicht toen dit boek uitgekozen?
2: Ja, ik denk, dan mag je meestal zeggen ze don't judge a book by its cover. Maar dat heb ik toch wel gedaan, want dit is gewoon een heel mooi boek. Hoe het eruit ziet van de buitenkant. En ik kwam het online tegen. En toen werd ik erin gezogen. En toen vond ik hem toevallig in de boekwinkel. Terwijl die niet populair is in Nederland. Het is eigenlijk een Australisch boek ook. Dus het is niet heel groot in dit deel van de wereld. En toen kwam ik hem toch tegen en toen dacht ik, ja, dit is een teken en nu moet hij mee.
0: Ah, en in welke periode heb je hem 5 keer gelezen al? 5 zomers achter elkaar heb je hem herlezen of heb je hem pas korter?
2: Ja, er zit een beetje ruimte tussen, maar de eerste keer was in 2018, geloof ik. En nu is het een aantal jaar later en dus er zit af en toe wat jaar tussen. Maar soms herlees ik hem niet in de zomer en dit jaar dus wel en afgelopen jaar ook.
0: Oeh, ja, en zomers omdat het dus met heel veel bloemen is.
2: Ja, het speelt zich af op een bloemenboerderij. Dus het gaat echt om een familie die daar mensen een soort van bergt, die dus de bloemen nodig hebben om wat voor reden dan ook, dat er iets gebeurd is in hun leven waardoor zij een soort van refuge nodig hebben in een andere plek dan zij gewend waren. En dat is voor de hoofdpersoon dus ook heel belangrijk. En alle mensen die daar omheen leven, die hebben allemaal een eigen verhaal. Waar ook af en toe wat uit belicht wordt. Maar goed, die bloemen zijn dus door het hele verhaal, ook als ze de bloemenboerderij verlaat, heel belangrijk in het verhaal.
0: Hey, en zou je het als een romantisch verhaal omschrijven? Of hoe zou je het omschrijven?
2: Nee, er zit wel een beetje romantiek in. Maar dat is niet de opperliggende factor, zeg maar. Meer een beetje psychologisch, denk ik. En er komen best wat moeilijke onderwerpen ook in terug. Maar die worden heel zacht behandeld, zeg maar. Heel mooi ook. Ook door die bloemen, dat is een soort bedje waarmee het wordt ingelijst, eigenlijk. Ja, hoe zou ik het omschrijven? Het wordt wel als een roman neergezet, maar niet per se een romantisch verhaal.
0: Ik snap hem. Hey, en waarom ben je zo gegrepen door dit boek? En denk je van, ja, hierom moet je hem echt lezen?
2: Ja, het begon eigenlijk al. Ik lees meestal als ik een boek uitkies, dan lees ik altijd de eerste zin even om te testen of dat boek nou echt. Nou ja, meestal zegt de eerste zin best wel veel over een boek. En dit was gewoon een soort van erin. En de rest van het boek, ja. Er zijn heel veel elementen van dit boek waarvan ik vind dat iedereen het zou moeten lezen, omdat er dus best wel veel moeilijke onderwerpen ook worden besproken. En het is gewoon een heel mooi boek in heel veel opzichten.
0: Wauw. Oké, ik ben helemaal nieuwsgierig geworden. Zou je hem aan een bepaald soort iemand aanraden of zeggen iedereen moet hem lezen? Ja, dat zei je al, eigenlijk iedereen moet hem lezen. Maar meer van voor jongeren, voor vrouwen, voor mensen die bijvoorbeeld in een bepaalde fase zitten. Vertel.
2: Ja, ik denk dat de leeftijd niet heel belangrijk is in dit geval. Ik heb hem ook gelezen toen ik 18 was. En ik ben nu 26 en ik vind het nog steeds mooi. Dat gebeurt ook niet heel vaak met boeken dat ik dus al die jaren later nog steeds zo goed vind. Maar ik denk vooral voor mensen die of op zoek zijn naar zichzelf of gewoon op een punt komen in hun leven dat ze niet helemaal meer weten hoe en wat. En dat ze daardoor, ik bedoel, het is niet dat dit boekje daaruit gaat helpen, maar wel een soort van gevoel van gezienheid vinden.
0: En misschien een mooi lichtpuntje.
2: Ja, lichtpuntje.
0: Ja, en heel veel kleur, denk ik ook. Want ik zie het op de cover, ik zie het in je kleren. Volgens mij maakt het je ook wel uiteindelijk een beetje vrolijker.
2: Ja,
0: toch?
2: Klopt wel, ja, zeker. Ja, het is best een zwaar boek op sommige momenten, maar het einde is een soort van zachte verpakking van bloemetjes.
0: Oh! nou, een mooier einde van deze rubriek kunnen we niet hebben. The Last Flowers of Alice Hart. Of de Nederlandse titel? Het verhaal van Alice Hart. De boekentip van deze week. Perfect voor het zomerse weer natuurlijk. Meerte, dank je wel voor de tips. Ze heeft hem al 5 keer herlezen. Dus ja, dan moet hij wel goed zijn. Binnenkort weer een nieuwe boekentip natuurlijk in Haagsbakkie.

Ja, dat is Miley Cyrus hier op Den Haag FM. Ja, en ik zei het net al, de even na 11 natuurlijk. Daar kan je ook zo meteen voor stemmen in natuurlijk.

Haags Bakkie. Want ik laat hem al horen. Ik ben begonnen met de A deze week. Maandag was het Alicia Keys. Gisteren was het Camila Cabello. Wat was ook alweer de B? Oh ja, natuurlijk Burner Boy. Want ik dacht, ik doe een ABC, net als Jessica. Maar dan een beetje de Urban ABC. Nou, vandaag de D. En je hoort hem al. One Dance, Drake. Daar kan je uitkiezen. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. Ja, of Don't Matter to Me. Ook van Drake, maar dan featuring Michael Jackson.

Ja, ga naar onze Instagram. Natuurlijk het verhaal. Dan kan je stemmen op Drake. Ja, One Dance of Don't Matter to Me. Laat me weten welk nummer ik van Drake straks moet draaien. En dan even na 11 komt hij voorbij. Het nummer van Drake met de meeste stemmen. Spuigen.

0: In de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Wat zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh,
2: treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
4: Ja, maar kan volgens mij graag.
1: Nee, maar je,
4: ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Ja, Die Die van Shakira en Burner Boy. Jullie hebben afgelopen dinsdag daar nog massaal opgestemd. Natuurlijk het WK-lied van dit jaar. En ja, het is ook een heel vrolijk nummer. Want ja, ik ben met de FNA11 bezig, met het ABC. Maandag de A, Alicia Keys. Dinsdag de B, Burner Boy. En ja, dit is natuurlijk het nummer van Burner Boy en Shakira. En ja, ik ben gek op Haagse muziek, dus dat ga ik ook draaien.
1: Den Haag FM en 3 voor 12 Den Haag presenteren de Haagse Song van het jaar.
0: Nou, het is niet de Haagse Song van het jaar, maar ik heb een verkeerd nummertje ingestart. En het is ook niet met 3 voor 12, maar het is wel Haags. En ja, het zou zomaar de Haagse Zomersong van het jaar kunnen worden. Want ja, ik vind het een geweldig nummer. Afgelopen dinsdag sprak ik met Seefonk. Ze zijn bezig met een album eind deze zomer. Eind augustus verschijnt hun eerste album van Seefonk. En Seefonk met een F. Fonk met een F dus. En ja, dit nummer is fantastisch, vind ik. Dus ik ga hem gewoon nog een keer draaien deze week. Misschien draai ik hem morgen ook wel weer, want ik word daar helemaal vrolijk van. Het is een hip-hop formatie. Met z'n drieën zijn ze. Op het schoolplein hebben ze elkaar eigenlijk ontmoet, want de kinderen zitten bij elkaar op school. En ja, het is gewoon vrolijk, dit nummer. Het gaat over de zomer in Den Haag. En het strand wat onze achtertuin is. Dus ja, ik ga hem gewoon nog een keer draaien. Een ode aan Den Haag, aan onze mooie stad achter de duinen. Met ja, hoe luxe het strand als onze achtertuin. Ik ga hem gewoon nog een keer draaien. Sunny Side Up van Seefonk. Deze week nieuw verschenen nummer.
1: Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM. Ja.

0: Vriezen, hier aan de kust. Van Rome, dan kom je erbij. Jij ook, wees gek in jezelf. Zo, Vriezen, en waar is het feest? Hey, Vriezen, hier aan de kust.
1: Ja, ja.
0: Van Rome, dan kom je erbij.

0: Even na 11.
1: Nou, het is nog even voor 11, 5 voor 11 om precies te zijn. En je luistert naar Den Haag FM, naar Haags Bakkie live natuurlijk. Vanuit de bibliotheek midden in de stad. En elke dag, maandag tot en met vrijdag, ben ik te horen tussen 10 en 12. Mijn naam is Chickie Traxel. En deze week heb ik voor de Even na 11 platen uitgekozen. Beetje urban vibe toch wel. Alicia Keys begon ik maandag mee. Gisteren natuurlijk de C, Camila Cabello. En daartussen zit dan de B, Burner Boy. En vandaag dus de D. Nou, en waar kan je uit kiezen? Nou, ik heb iedere keer wel dezelfde artiest uitgekozen. Dat vind ik wel zo eerlijk. Want anders, ja, heb je voorkeur voor een artiest. Maar nu is het dus 1 artiest, een urban artiest en 2 verschillende nummers. En ik heb vandaag gekozen de D voor Drake. Luister maar wat de keuze is voor jou. One Dance van Drake. Of Don't Matter To Me, ook van Drake. Laat me weten op welke plaat ik strakjes moet draaien. Even na 11. Dan over ongeveer, want het nieuws komt er ook nog aan. Over ongeveer 5-10 minuutjes zo'n beetje hoor je Drake. Maar dan wel de keuze die jij hebt gemaakt. De meeste stemmen, die ga ik draaien. De plaat met de meeste stemmen. Maar eerst heb ik muziek uitgekozen. Lekker Haagse muziek van onze eigen Anouk.
0: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: FM. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Bijdoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam na een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De drie mannen die afgelopen dinsdag werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Den Haag zijn weer vrij. Ze blijven volgens de politie wel verdacht in het onderzoek, dat schrijft persbureau ANP. Het lichaam van de 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd dinsdagochtend rond 8 uur gevonden aan de laan van Reagan en Gorbachev in de buurt van station Centraal. De mannen werden aangehouden omdat er twijfels zijn of de vrouw een natuurlijke dood gestorven is. En de Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld. En inwoners van Europa, jij dus ook, mogen daarover mee beslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren, gebouwen. Den Haag FM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
11: Mijn. Mijn kop erop.
12: Ja, mijn hond. Ja. Deze dog, 82 kilo.
13: Dat is een flinke, hoe heet die?
12: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hem erop, die kop.
13: Ja. De 500 euro?
12: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
14: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
13: Wat voor dieren?
14: Ja, gewoon... Dier uit Afrika.
10: Ja, leuk, op biljetten in Europa. Of chill, de Deense dog, binnenkort bij jou in de portemonnee. Het weer dan nog. Het blijft droog bij een matige wind. En het wordt een graad of 25. Morgen wat meer bewolking. Een kans op een kleine regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
15: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
16: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
17: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
9: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio. 100%
18: Haags. En we starten het tweede uur met...

0: Effen na 11.
1: Ja, de Effen na 11. Jullie konden kiezen uit twee nummers van Drake. En eentje is One Dance. Dat verscheen in 2016. Ja, het was toen een hele grote zomerhit. Drake werkte hiervoor samen met de Nigeriaanse afropop superster Wizkid en de Britse zangeres Kyla. Hij gebruikte een sample uit haar hit Do You Mind. En de mix is een beetje van dancehall, afrobeat en R&B. Het groeide uit tot een wereldwijde nummer 1 hit. En het was een van de eerste nummers die meer dan 1 miljard streams op Spotify behaalde. Het nummer betekende ook een enorme internationale doorbraak voor Wizkid. Ja, en dan die andere. Ja, dat is ook een heel bijzonder nummer die ik heb uitgekozen. Don't Matter To Me, die kwam uit in 2018 op Drake's dubbelalbum Scorpion. Nou, en wat zo bijzonder aan dit nummer is dan, is dat het een samenwerking is met Michael Jackson. Ja, en die was natuurlijk al overleden in 2009. Ja, hoe heeft hij dat dan gedaan? Ja, Drake kreeg toestemming om een niet eerder uitgebracht opname van Michael Jackson uit een studiosessie met Paul Anka op te gebruiken. Uit de begin jaren 80 zelfs. Nou, daardoor ontstond dus een unieke postuum samenwerking tussen twee van de grootste popsterren. Uit de twee totaal verschillende generaties. Ja, gaan jullie voor een zomerse hit met Wizkid? Of gaan jullie voor die hele bijzondere samenwerking met Michael Jackson? Een speciale opname die dus nog niet eerder was gebruikt. Ja, ik ga jullie niet langer in spanning houden. Ik moet wel het nummer erbij pakken natuurlijk. Jeetje. Want ja, jullie kozen massaal voor Drake. Maar welke van de twee? Ja, weer best wel grote verschillen iedere keer. En een grote voorsprong iedere keer. In de Effen na 11, jullie kozen voor One Dance, Wizkid, Kyla en natuurlijk Drake. Komt-ie.
0: Effen na 11.

0: Ja, Drake, Wizkid en Kyla. De Even na 11 was dit waar jullie voor hebben gekozen. En ik heb alweer leuke gasten in de uitzending. Ja, je luistert natuurlijk naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik heb één Haags Bakkie uitgedeeld en een kopje water. Of een glaasje water, moet ik dan zeggen. Want Ron, je had al genoeg koffie op, hè?
2: Ja, dat was voldoende voor vandaag.
0: En jij kan heel veel koffie drinken op een dag, begrijp ik.
2: Ja, ik zei net, ik heb er zo 6-7 op een dag en als het echt moet, zelfs 10, 12, geen probleem.
0: Ja, ik heb de eigenaar van Oceans hier zitten. En Ron Schouten, jij bent van de organisatie van
2: Dinner in the Sky Nederland.
0: Dinner in the Sky Nederland, ja. Dus ik moet dan zeggen, welkom in Den Haag. Want je komt niet uit Den Haag, of wel? Oh, jawel, omgeving Den Haag, hè?
2: Uit het Westland.
0: Ja, dat is heel dichtbij.
2: Anders dan Den Haag, hè? Althans volgens de Westlanders.
0: Ja. En jij zit op Scheveningen. Is Scheveningen ook wat jou betreft anders dan Den Haag? Of is dat gewoon Den Haag?
2: Kijk, als echte Scheveningen moet ik zeggen dat je inderdaad, Scheveningen is echt iets anders dan Den Haag. Je woont ook op Scheveningen en niet in Den Haag. Maar kijk, ik vind Den Haag en Scheveningen, dat is gewoon één mooi geheel. We zijn de mooiste badplaats van heel Nederland, samen. En de Scheveningen en Den Haag zijn wat mij betreft altijd ook een, laat zo zeggen, een mooie samenwerking.
0: Nou, ik heb net nog een nummer gedraaid, het vorige uur, van Sefonk, een Haagse hip-hop formatie. En dat is een ode aan Den Haag. En het nummer Sunny Side Up, het is deze week uitgekomen, gaat over hoe geweldig het is om in Den Haag te wonen. Want ja, je hebt alle gemakken van de grote stad en het geweldige strand Scheveningen. Ja, jij zit daar en jij zit daar vanaf volgende week ook, hè?
2: Ja. Ja.
0: Vertel, want wat gaan we doen? Vorig jaar volgens mij. Ja, vorig jaar was het het eerst.
2: Ja.
0: En het was fantastisch. Ik was eigenlijk gewoon een beetje jaloers. En ik zat te balen, want ik was te laat. Maar dit jaar ben ik hopelijk op tijd. En,
2: ruim op tijd.
0: Ja, en de mensen die nu luisteren zijn ook op tijd. Want wat gaat er gebeuren? Dinner in the Sky.
2: Vanaf 7 augustus tot en met 18 augustus staan we bij Oceans, bij Persiaan. Op de Scheveningse Boulevard. En daar plaatsen we ons Dinner in the Sky concept. En zullen we meerdere malen per dag naar boven gaan, naar 50 meter. Om daar lekker te dineren, te highwinen, cocktails te drinken, borrels en bites. Kortom, een culinaire evenement. Een uniek evenement. Het is de enige in Nederland die dat mag en kan doen.
0: Fantastisch. Ja, jullie zijn al neergestreken op meerdere plekken in Nederland. Ja, en dan nu dus in ons stadje, of op Scheveningen moet ik dan zeggen, in Den Haag. Ja, wat is er zo bijzonder aan zo hoog dineren? En is dat dan wel een soort van comfortabel? Wat als ik nou naar de wc moet? De praktische dingen.
2: Ja, die vraag hadden we niet verwacht. toilet? Nee. Wij zorgen ervoor dat iedereen voorafgaand aan de vlucht, zoals we dat noemen, uitgebreid naar het toilet kan. Daar is voldoende tijd voor. En het is net als met kinderen, als je in de auto gaat zitten voor een uurtje, dat je thuis nog zegt, ga nou even naar het toilet. Want ja, straks kan het gewoon niet. Eigenlijk noemen we dat ook in basis. ja, sturen mensen gewoon echt naar het toilet.
0: Ja, want
2: dus
0: als je eenmaal
2: kan niet. Je zit met 22 personen in een platform, in mooie Recaro racestoelen. Je wordt vastgebonden met een driepuntsgordel die aan de achterkant gezekerd is. Dus er kan de gast ook niet bij.
0: Helemaal veilig.
2: Rondom een prachtige keuken met inductie. Daar staat een chef, daar staat een sous-chef. Bediening, een DJ. Alles gaat mee naar boven.
0: Wauw, een DJ.
2: Ja. Voor 22 man wordt er boven ook gewoon echt gekookt.
0: Oh, wauw. Dus ik dacht, jij bent erbij van Oceans. Ik denk, er wordt beneden gekookt en dat gaat dan omhoog. Maar de chef staat dus boven gewoon ook nog dingen te bereiden. En dat kan je ook zien.
2: Ja, het is echt een exclusief. Het is echt een VIP-tafel.
0: Ja.
2: Voor 22 personen, maar dan op 50 meter hoogte.
0: Oh.
2: Even terugkomend op je vraag, want je vroeg van, wat is nou zo bijzonder? Het is echt een adembenemend uitzicht over ons mooie Scheveningen. Dus je ziet de kustlijn, je ziet in de verte zelfs Katwijk, Noordwijk liggen. Je ziet het Courhouse Hotel van bovenaf.
3: Maar wat Skyline.
2: Wat inderdaad heel bijzonder is, en dat realiseren mensen zich niet, we zitten zo hoog dat je als het ware over de gebouwen in Scheveningen heen kijkt. En je ziet heel mooi de skyline van Den Haag. En zelfs nog verder kan je kijken bij mooi weer. Dus het is echt heel bijzonder. Naast uiteraard dat je dus een VIP-experience hebt. Er is één DJ die voor de hele groep aan het draaien is. En dat kan zijn van een beetje relaxed beats aan het begin van de vlucht.
1: En later gaan we het een beetje op tempo doen en dan wordt het echt een feestje. Wat Ron zegt, er wordt gekookt. Uiteraard bereiden we een aantal dingen beneden in onze keuken voor. Maar er wordt echt daarboven door de chef gekookt. We serveren ontzettend mooie wijnen die bijpassend zijn bij die gerechten. Ja, het is echt een exclusief evenement. Het kost ook wat, maar dit is een once in a lifetime. Dit ga je niet vergeten.
0: Onvergetelijk, ja. Wauw. Hey, en ik ben van de praktische zaken, hè, want ik ben een vrouw. Ik denk van ja, zo'n VIP-experience. Dan wil ik op mijn hoge hakken met een prachtige jurk. Mijn haar helemaal mooi. Maar ja, dan denk ik misschien die wind. Of als je dan daarboven zit, dan moet ik misschien geen rok aandoen. Want ik heb inkijk of zo. Vertel, hoe gaat dat voor vrouwen?
2: Dat kan allemaal.
0: Ja?
2: Dat haar, dat kan alle kanten uit natuurlijk. Dat klopt. Maar verder kan je natuurlijk prachtig kleden, hoge hakken, allemaal prima. En een jurk of een rok is ook helemaal prima. Ten slotte zit je in de stoel. Dus je zit op je jurk, zeg maar. Dus,
0: ik zit op mijn troon.
2: Beneden, vanaf beneden zie je dat natuurlijk allemaal niet. Dan zie je alleen de beentjes en voor de rest niet.
1: Ja, hey. Het platform is ook inderdaad aan de onderkant is wel open. Dus je kan als je wil met je benen, zoals nu op de barkruk ook aan het doen zijn, een beetje lekker zo zwieren, zeg maar. Maar het is aan de onderkant ook wel dicht. Dus je kan vanaf beneden niet echt boven inkijk hebben. Dus dames, maak je echt geen zorgen.
2: Nee.
1: Dat is helemaal goed. Kom vooral ook juist met de mooie jurk aan, met de hakken, met je haar helemaal top. Want de foto's die je daarboven gaat maken... Nou,
0: oh ja! Dat is de beste foto's ever kan je daar maken. Is er ook een fotograaf? Want ik wil natuurlijk geen selfies alleen. En ik ben ook weer zo kneuzig dat ik misschien mijn telefoon laat vallen. Dus worden er foto's gemaakt als je dat zou willen?
1: Ik ga vaak mee op de vlucht. Tenminste niet altijd, maar af en toe als crewlid ga ik mee. En dan geef je dus jouw iPhone of welke phone dan ook aan mij. En dan maak ik foto's van jullie met je groep of alleen van jou. Of met
2: dat doen we allemaal, hè? Wat dan ook. Bediening.
1: Dus we maken gewoon ontzettend veel foto's. Ik denk dat ik wel duizenden foto's heb.
0: Ja, ik kan me voorstellen, want dat is gewoon onvergetelijk. Dat wil je wel vastleggen. Ja.
2: En niet te vergeten, we hebben natuurlijk 22 fotografen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Iedereen is natuurlijk bezig met zijn telefoon en het filmen. Dus we hebben ook 22 keer mensen die dat posten, die dat weer gebruiken, doorsturen.
0: Ja, en ik kan me ook zomaar voorstellen dat als iemand aan de andere kant zit, dat ik vraag van, hey, yo, maak jij even een foto van mij? Want dat ziet er toch anders uit dan zo heel dichtbij.
1: Ja.
0: En dan dat je nummers uitwisselt of airdroppen of zo. Je bent dit niet begonnen in Den Haag of Scheveningen, wat natuurlijk de mooiste plek is van heel Nederland.
2: Natuurlijk.
0: Maar je bent elders ook begonnen. Hoe is dit idee in je opgekomen?
2: Ja, Dinner in the Sky bestaat al 25 jaar. Zit in 80 landen wereldwijd. En ik heb zeg maar de licentie dan voor Nederland.
0: Mm-hmm.
2: En ik ben nog geen 10 jaar geleden gewoon gestart daarmee. Door heel Nederland heen eigenlijk. Hè. Dus eigen events, zoals we nu ook doen. Hè. Dus gewoon met ticketsverkoop. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die dit gewoon een dagje voor de deur willen hebben voor hun relaties, hun personeel. Dan gaan we er naartoe.
0: Ja, ik snap het helemaal.
2: Bijzondere namen in onze klantenkring zitten. Waar we 1, 2 of 3 dagen dan gaan draaien in opdracht van de klant. En dat is natuurlijk door het hele land. Van Groningen tot Maastricht en weer terug.
1: Ja, en wereldwijd zit het natuurlijk op hele bijzondere plekken. Hè? Want bijvoorbeeld als je het gaat googlen, moet je maar opzoeken. Zie je bijvoorbeeld ook Dinner in the Sky in Dubai. Met die Burj Khalifa op de achtergrond en dat soort mooie plekken. En ik zei ook tegen Ron, ik ben blij dat je eindelijk naar de mooiste plek in de wereld bent gekomen. Naar Scheveningen toe, sinds vorig jaar is het dan. En dit wordt het tweede jaar bij Oceans dat we het samen gaan doen.
2: Ik had nog wel meer mooie plekken, maar goed, ik weet niet of ik die hier mag noemen.
0: Nou, ik ben wel heel benieuwd.
2: Dus geen Den Haag dan, toevallig.
0: Ja, nou, ik ben wel benieuwd wat jullie al hebben meegemaakt, hoe de vorige editie was. Maar dat horen we straks na Martin Garrix.
1: Helemaal goed.

0: Ja, Martin Garrix en Clinton Kane met Drown hier op Den Haag FM. Nou, we gaan niet verdrinken. We gaan vliegen op Scheveningen. Want ja, je kan de lucht in vanaf volgende week vrijdag. Hoe lang blijven jullie hier, strijken jullie hier neer, heren?
1: Van 7 tot en met 18 augustus.
0: Nou ja,
1: 12 dagen aaneengesloten.
0: Oeh, ja, en ik zeg strijk jullie neer. Maar jij zit er natuurlijk het hele jaar rond met Oceans. Want vanuit daar kan je dus de lucht in. Ik had allemaal praktische vragen. Want ik ben natuurlijk een moeilijke eter. En ik drink geen alcohol. Maar daar kan al, nou, daar wordt overal rekening mee gehouden. Je kan dat allemaal aangeven. De full experience, zeg maar, met een heel uitgebreid diner. Dat die kaartjes kosten?
1: 175.
0: Nou, dat vind ik hartstikke meevallen. Want aan wat voor eten moet je denken? Nou, en hoeveel gangen? Vertel.
2: Kijk, sowieso de full experience. Die heet dus ook Dinner in the Sky. Dat is ook waar het om gaat. Dat begint eigenlijk al met dat je ontzettend leuk ontvangen wordt. Je begint met een glas bubbels. Je krijgt een oester. Dat gebeurt nog allemaal, zeg maar, op de grond beneden. Dus je wordt ook verwacht om ruim op tijd aanwezig te zijn. Dus je krijgt alvast wat amuses en je wordt alvast een beetje in de stemming gebracht. Je ziet alvast het platform al voor je. Je bent het al aan het inleven. En uiteraard, heel belangrijk, je moet naar het toilet.
0: Ja.
1: Laten we dat vooral niet vergeten.
2: En dan vervolgens gaan we naar boven. En daar krijg je een 3-gangen diner geserveerd. Kijk, wij zijn Oceans. De naam zegt het al, onze specialiteit zit hem in de oceanen, in het vis. Maar bijvoorbeeld als iemand helemaal geen vis lust of een bepaalde allergie heeft en die geeft dat ook aan van tevoren aan, dan gaan we daar helemaal rekening mee houden en maken we speciaal voor die persoon iets speciaals, zeg maar. Maar denk aan mooie, echt mooie gerechten. We moeten het menu nog exact maken, maar dat zal zijn met, ja, mooie visgerechten. Ik denk aan een ceviche vooraf op dit moment. We krijgen, denk ik, een mooie.
0: Dat past heerlijk bij de zomer. Lekker.
2: Een beetje gamba wellicht. En een mooi stukje steak getrancheerd dat we boven gaan serveren. Een exclusief mooie dessert. Ik weet nog niet wat dat gaat worden, maar vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een pornstar martini cheesecake.
0: Oh!
2: Ontzettend goed ontvangen.
1: Ze gaat naar mijn rug, ja.
2: En niet vergeten erbij.
0: Ik ga gewoon water in mijn mond.
1: Ja, ik heb, sorry.
2: Ja, heel belangrijk niet te vergeten, we serveren daar ook echt mooie wijnen bij, die daar echt goed bij passen. Ja. En mocht je bijvoorbeeld, want daar is steeds meer vraag naar, alcoholvrij willen, dan gaan we daar ook voor zorgen. Mooie alcoholvrije bubbels bijvoorbeeld. Echte hele goede alcoholvrije wijnen zijn er, vind ik, nog niet op de markt. Maar we hebben wel wat alternatieven, dus daar gaan we ook voor zorgen.
0: Ja, je kan mooie cocktailtjes doen, toch?
2: Of inderdaad, we nemen een hele mooie
0: een mocktail dan, ja.
2: Absoluut. En hey, vervolgens, we zijn er nog niet.
0: Oh,
2: gaan we weer naar beneden. En beneden heb je dan ook nog de nazit. Krijg je ook weer een leuke cocktail geserveerd. Mag je lekker in een van onze loungebanken nog heerlijk nagenieten. Van de hele vlucht, je ervaringen delen met je medevluchten, passagiers, om het zo te zeggen. En mijn ervaring is dat dat ook echt het leukste moment haast is. Want dan ga je natuurlijk helemaal van, joh, heb je die foto gemaakt? De foto's delen met elkaar. En nog even napraten hoe geweldig het was.
0: Ja, en je bent een beetje high ook, heb ik het idee. Want volgens mij kon je een beetje hyper naar beneden weer.
1: Ja, het leuke is, daar staan ook natuurlijk weer de volgende mensen klaar voor de volgende vlucht. De mensen die beneden komen willen dolgraag vertellen hoe het was. En degene die staan te wachten om naar boven te gaan, die willen dolgraag weten, wat is het nou eigenlijk?
0: Ja, ik snap het helemaal.
1: Een mooie samenkomst van mensen.
2: Van mensen bij elkaar.
1: Er ontstaan echt wel, gewoon een hele leuke groep. Je hebt dan 44 mensen bij elkaar die misschien elkaar helemaal niet kennen. En dan merk je echt wel dat een soort van,
2: je maakt iets met elkaar mee, wat je normaal
1: community is of zo.
2: En ik hoorde jou net zeggen, wat ik dus heel veel zie van vorig jaar ook, is mensen gaan dan wel degelijk die foto's airdroppen.
0: Ja, tuurlijk.
2: Je hebt fotootjes en filmpjes met elkaar gemaakt en inderdaad met elkaar beleefd. En kijk, het platform is ook zo dat wij zouden bijvoorbeeld precies zoals wij nu zitten, kunnen zitten. Ik maak foto's van jou met een mega mooie achtergrond van de zee bijvoorbeeld. En jij maakt foto's van mij met het koerhuis op de achtergrond. Ja, en die wil je natuurlijk met elkaar delen. Dus dat soort gesprekken en dat soort uitwisseling van foto's en dergelijke, dat maak je echt mee op de grond.
0: Is het een U? Zijn het twee rechte tafels tegen elkaar? Is het een rondje? Ja?
1: Ja. Aan de kopkant 3 stoelen en aan de andere kopkant ook 3 stoelen. En dan 2 keer 8 stoelen tegenover elkaar. Met daar in het midden dan de keuken, de DJ en de beveiliger. Ik ga zelf ook altijd mee, iedere vlucht. Wij doen natuurlijk de bediening aan die kant. Chef en sous-chef doen de bediening voor de twee zijkanten. En hier staat ook nog iemand van de bediening. 1 persoon die ook weer die kop helemaal bedient.
0: Hey, en door de jaren heen, want je bent natuurlijk een paar jaar geleden begonnen. Waren er van die praktische dingen waar je niet over had nagedacht, die je gaandeweg hebt geleerd, zeg maar?
1: Oeh. Nou ja, ik weet
0: het. Ging het meteen wel, goed? Nee, dat kan niet.
1: De eerste vlucht die ik had was ook in Den Haag trouwens. Op naar Wassenaar valt dat is ook wel Den Haag, denk ik. Hè?
2: Dat annexeren we.
1: Ja. En daar had de chef een heel mooie soep gemaakt. Ja, en dat gaat natuurlijk niet. Want je zit goed vast in de stoel en soep met een lepeltje op. Dat werkt gewoon niet.
0: De soep doen jullie niet meer.
1: Net zo goed als van die hele leuke bamboe schuitjes. Is natuurlijk fantastisch leuk om te zien. Maar ja, met een klein zuchtje wind dan waait dat weg.
0: Ja.
1: Dus allemaal dat soort praktische dingetjes die je dan aanpast.
2: Nou, fine-tunen
1: eigenlijk.
2: Wat ik heb gemerkt van vorig jaar, want dit is het tweede jaar dat we het doen. Vorig jaar deden we het bij ons andere strandpaviljoen, Miss Maui. Er zijn toch best wel veel mensen die een beetje, laten we zeggen, angst hebben. Omdat ze denken, ja, het is toch wel hoog en je zit misschien niet veilig. Maar wat wel heel leuk is, wat ik continu heb aangeraden aan mensen, is van kom even in die stoel zitten, die Recaro-stoel, met die driepuntsgordel, terwijl we nog op de grond zijn. En dan voel je namelijk hoe vast je zit vastgebonden. En je zit ook echt, zeg maar, naast elkaar. Dus je bent een soort van met elkaar beveiligd, als het ware. En als mensen dat dan eenmaal hebben ervaren, dat gevoel in die stoel, dan durven ze wel weer.
0: Dus ja, ik ben helemaal enthousiast en ik zeg, ik wil al meteen gaan boeken en gaan reserveren. Alleen ik heb één klein detail. Mijn man heeft hoogtevrees.
1: Daar helpen we hem wel over.
0: Ja,
1: dat is geen grapje, want dat is gewoon echt zo. Wij begeleiden dat beide heel goed, denk ik.
2: Ja.
1: Door de mensen inderdaad een veilig gevoel te geven. Op de grond al even die stoel te voelen. En boven ook te zeggen, joh, kijk nou eerst maar een beetje in die keuken. Ga langzaam een beetje zo tussen twee mensen in, niet op een hoekstuk. En dan merk je gewoon dat ze wat meer ontspannen raken.
2: Ja.
1: Zeker als je eenmaal boven hangt, de weg daar naartoe, dat is natuurlijk spannend, hè, want je gaat steeds hoger. Maar als je eenmaal hangt, dan merk je ook dat iedereen allemaal, je hebt het eigenlijk niet eens meer door dat je zo hoog zit.
0: Nou ja, jawel, want je geniet natuurlijk van het uitzicht. Maar ja, ik weet wel, in New York, hoe heet dat grote gebouw ook alweer? Ik weet even niet hoe die heet.
2: Freedom Tower, bedoel je dat?
0: Nee. Want je geniet natuurlijk van het uitzicht. Maar ik weet wel, in New York, hoe heet dat grote gebouw ook alweer? Ik weet even niet hoe die heet.
2: Freedom Tower, bedoel je dat?
0: Nee.

0: Maar meerdere malen omhoog met een soort kennismakingsvlucht. Die hebben we ook Bubbles and Bites genoemd. Wel gewoon weer met de ontvangst bij Oceans. Zoals je ook bij het diner krijgt. Dus wel de full experience, maar dan boven wat korter. Lekker met een glas bubbels, wat oesters en sushi. Just for the experience. En dan zit je op 39,50 per persoon. Dus het is gewoon betaalbaar. Wat ik je al vertelde, de enige locatie in Nederland waar je ook direct op locatie kunt boeken, middels QR-codes die overal hangen. Kan je met je telefoon even kijken of er nog plek is over een half uur. En dan kan je dus alsnog daar nog boeken ter plekke. En dan lekker gelijk mee naar boven.
1: Fantastisch. En volgens mij hebben jullie ook cocktails, toch? Later op de avond.
0: Ja, de sunset proberen we altijd mee te maken. Dat lukt niet altijd, maar dat is inderdaad de cocktail flights. Ook weer met de juiste ontvangst enzovoort. En die zitten op 79,50.
1: Mooi.
0: Uitgebreid natuurlijk met cocktails. Met de Waigoo hadden we vorig jaar, ik weet niet wat we dit jaar een beetje hetzelfde doen, denk ik. Hè?
2: Ron zegt dat we die sunset niet altijd halen. Dat klopt. Maar we gaan sowieso naar boven. En dan heb je misschien niet helemaal de zonsondergang dat je op die cocktail flight ziet. Maar wel ontzettend mooi uitzicht over Scheveningen met alle verlichte strandtenten. Met het koerhuis wat ontzettend mooi verlicht is. Met het reuzenrad van de pier wat mooi verlicht is. Dus het is sowieso een mooie experience. Die laatste vlucht die gaat om 10 uur 's avonds. En over het algemeen is dat de allerleukste vlucht ook.
0: Ja,
2: omdat dan mensen natuurlijk met een lekker cocktailtje in de hand, genietend. En dan doen we het, dan gaat de DJ natuurlijk ook even een stapje nog extra. En dan zijn we allemaal up-tempo nummers aan het spelen. En dan is het echt een klein feestje boven. Dus dat is ook echt een aanrader om te doen. En wat we ook hebben gemerkt is dat mensen die met de dinervlucht meegaan, en dus het diner in the sky,
1: Dan gaan ze gewoon nog een keer omhoog.
2: Dan gaan ze blijven gewoon zitten. Nou, we blijven gewoon zitten. We gaan nog een keer. Want zo fantastisch vinden ze het.
1: Ja, mooi. Hey, en volgens mij in de periode dat jullie op Scheveningen zijn, is er ook een speciale dag, toch? Er is toch een zonsverduistering?
0: Ja, ik werd getipt inderdaad door een gast van ons. Dat er op 12 augustus om 19:30 start, dat is er een zonsverduistering. Dus ja, dat is natuurlijk wel, daar gaan we natuurlijk gewoon op inzetten. Dat we dan ook op dat moment omhoog gaan. Hè? Normaal is het 19:45 of zo voor de eerste cocktail flight. Maar ja, we gaan natuurlijk nu gewoon richten op. Voor de dinervlucht is dat. We gaan ons dan natuurlijk nu richten op die zonsverduistering. Ja, hoe vet is dat?
1: Ja, bijzonder.
0: Maar één keer mee. En we hebben ook overigens, want we houden ook altijd rekening met goede doelen. Ik ben met Dinner in Sky heel erg verbonden. En jij trouwens ook. Met Stichting voor het Kind van Janita Noorlander. En die komen met de stichting op 13 augustus om 1 uur gaan er 22 kindjes omhoog. Oh. Ook uit Den Haag, die het allemaal wat minder hebben. Die niet op vakantie kunnen of allerlei ellende thuis hebben. Die proberen we ook een mooie ervaring te laten hebben. Zodat ze, als ze straks weer naar school gaan, dat ook zij wat moois te vertellen hebben.
1: Dit is onvergetelijk. Want ja, ik kan me voorstellen dat je dit niet zo snel met kinderen doet. Maar
0: ja hoor.
1: Ja, ook wel, ja? Ja,
0: zeker wel.
1: Ja. Ja, maar dit is geweldig.
0: Dus en dat doen we graag voor de stichting.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dus daar zal een springkussen bij zijn. En
1: het wordt een kinderfeestje, de 13e.
0: Het wordt een echt kinderfeestje, maken we ervan. Ja,
1: mooi.
0: Echt
1: leuk. 7 tot en met
0: 18 augustus.
1: 18 augustus. Oceans. Op Scheveningen bij Oceans. Dinner in the Sky. Heren, onwijs bedankt. Ik heb er helemaal zin in. Ik moet alleen kijken of ik mijn man met hoogtevrees mee ga krijgen.
0: We gaan ervan uit dat je daar naartoe komt, hè? Ja.
2: Het zou ons leuk lijken als jullie misschien een keer in die periode 7 tot 18 augustus een uitzending komen doen. En dat je dan ook wat mensen kunt interviewen. Van, joh, je bent net naar boven geweest. Wat vond je ervan? Moest je naar het toilet of niet? Uit eerste hand dan horen.
1: Ja, dan heb ik in de. Want ja, jullie hebben natuurlijk gewoon het marketingpraatje. Dat snap ik. Maar dan heb ik de echte reviews.
0: Of dat je boven een uitzendingje doet, hè?
1: Ja, en met mijn man meenemen.
0: Ja, leuk is dat.
1: Dan wordt het heel erg lachen.
0: Ja, luister, hoor jij.
1: Ja, ik weet het. Overleeft de dinner in the sky het huwelijk van Chickie, ja of nee?
0: Ja, daar zet hem op in.
1: Dank jullie.
0: Graag gedaan, leuk.
2: Graag gedaan.

0: Ja, ik heb weer Haagse muziek voor jullie. Ja, ik ben gek op onze artiesten uit onze stad. Vos dit keer, Magical Mystery. En strakjes, ja, ze zijn hier om de hoek. Komt Rosemary hier over de herdenking praten. Die zometeen hier vanaf 1 uur in Amare gaat plaatsvinden. Dus lekker blijven luisteren naar Haagse muziek natuurlijk. En strakjes alles over de Marienburg herdenking. Zometeen vanmiddag in Amare hier naast de bibliotheek. Maar nu dus Vos, Magical Mystery.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Ja, Ed Sheeran, Aziza hier op Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik heb Els van Vliet en Rosemarie Samadin in de studio. Goedemorgen is het nog, dames.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en jullie zien er prachtig mooi uit. Er is een heel mooi programma. Een mooie herdenking vanmiddag hiernaast in Amare vanaf 1 uur. En dan staan we stil bij een aangrijpende bladzijde uit de geschiedenis van Suriname en het Koninkrijk. Ja, de Mariënburgherdenking. Kan jij daar iets over vertellen, Rosemarie?
3: Over de herdenking aan zich. Waarom we dit doen, is omdat in 1932 juli, exact te zijn, zijn er 24 van onze voorouders vermoord. Door het koloniale bewind, zal ik het maar noemen. En dat had te maken met oneenigheid over de salariering en met name ook over de positie van de vrouwen. Want de planters die dachten dat ze alles met vrouwen zouden kunnen doen. En dat pikte de Indonesische contractarbeiders niet. En daar kwam eigenlijk frictie. En het heeft uiteindelijk geleid tot een moordpartij met ja, nare gevolgen. En dat is dus in 1902 geweest. Sinds 2003... organiseren we ieder jaar een herdenkingsbijeenkomst, omdat wij het belangrijk vinden dat onze voorouders niet vergeten worden en deze lelijke pagina in de geschiedenis, in de gedeelde geschiedenis tussen Nederland en Suriname, die moeten we toch herdenken, zoals je dat 4 mei ook doet met alle slachtoffers. Dat doen wij dan op microniveau met onze contractarbeiders. Het is pijnlijk, je moet er doorheen, maar je moet ook verder. En hoe we dat verder gaan doen, dat is natuurlijk eerst de herdenking. En vervolgens gaan we kijken op welke manier wij verder kunnen. We gaan al verder, we doen al heel veel. Het is ook, dit jaar is het thema vrouw. Want vrouwen die hebben heel veel moeten opofferen, maar die hebben tegelijkertijd een onwijze veerkracht. En dat gaan we vandaag, tussen aanhalingstekens, ook vieren.
0: Ja, heel mooi dat jullie dit doen. Ieder jaar heb je weer een mooie herdenking en ook weer een ander thema en een andere invalshoek. Ja. Dit jaar dus de vrouw die centraal staat. Niet alleen de Hindoestaanse, maar ook de Javaanse vrouw. En vrouwen, nou ja, voor alle vrouwen in Den Haag is het ook interessant natuurlijk. En daarom heb je ook Els meegenomen. Ja. Vertel.
3: Nou, Els mag het zelf vertellen, hè?
0: Ja, want Els, wat ga jij doen en waarom ben jij vanmiddag ook aanwezig?
4: Nou, ten eerste omdat ik al jaren meeloop met de herdenkingen en met Rosemarie om te luisteren wat er geschreven en wat de verhalen zijn. Omdat ik die geschiedenis niet kende. En ook omdat wij elkaar kennen van Zo Optimisten. En ik lid ben van Club Scheveningen en wij dit jaar in samenwerking met Rosemarie en met Stichting Lobby in Suriname om de actie op te pakken of samen te gaan werken baarmoederhalskanker de wereld uit. En dat is vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er een aantal doelen die wij in 2030 proberen te halen. Dus ook in Den Haag, maar ook in Suriname om samen te werken en wereldwijd. Ja.
0: Wat een mooie samenwerking. Ja. Nu moet je even een stapje terugnemen. Want je zei, we kennen elkaar van de Zo Optimisten Club. Wat is dat voor club?
4: Zo Optimist International is ruim 100 jaar geleden ontstaan. En het verhaal is dat, of wat het is, dat een vrouw zou een lezing geven bij een serviceclub. Maar degene die haar had uitgenodigd wist niet dat ze een vrouw was. En toen hij dat zag, toen zei hij, wij willen u niet als spreekster. Wij willen alleen mannen. En dat was voor haar een aanleiding met een aantal andere vrouwen om in 1921 zo'n optimistclub op te zetten. En dat was al heel snel overgewaaid naar Europa. En in Den Haag en Amsterdam zijn vrij snel daarna ook clubs opgericht. En wij richten ons op vrouwen en meisjes. We sluiten niet mannen uit, maar wij richten ons op vrouwen en meisjes.
0: Ja, en jij bent van de afdeling Scheveningen. Ja. Want heb je meerdere afdelingen in Den Haag? En van welke afdeling ben jij dan, Rosemarie?
3: Nou ja, Scheveningen.
0: Ook Scheveningen.
3: Zo kennen we elkaar.
0: Ja.
3: Ook.
0: Ja.
4: Nou, we hebben in Nederland 100 clubs. En wereldwijd zijn er zo'n 122 clubs en 90.000 zooptimisten. Het zijn allemaal vakvrouwen die zich inzetten voor werk. En per club mag er ook een vrijwilliger lid zijn en een moeder of iemand die niet zozeer aan vast werk vastzit.
3: Jij vroeg hoeveel clubs er zijn in Den Haag. Den Haag heeft nog een andere club en dat is de Haagse.
0: Ik geloof dat ze dus we hebben Scheveningen en Den Haag, zeg maar.
4: Rijswijk, Voorburg, Wassenaar, Voorschoten.
3: Ja. Dus de omgeving zit er wel.
0: Dus Haaglanden heb je meerdere clubs. Ja. Ja. En zoeken jullie elkaar dan ook op?
3: Ja, jullie wel. Hè? Jullie gaan ook naar bijeenkomsten die landelijk georganiseerd worden. Maar wat onze focus eigenlijk is voor wat betreft vanmiddag, is dat wij die samenwerking, hè, vanuit de Zorgoptimistenclub. We zijn dit jaar bestaan wij als club 65 jaar. En dan ga je vieren. Je gaat wat doen. En het is eigenlijk altijd onze intentie die we uitspreken, maar die we ook doen, om andere vrouwen die het minder hebben te empoweren. Weet je, wij staan ook voor andere vrouwen. En zo is eigenlijk de gedachte ontstaan om samen met Stichting Eerherstel Mariënburg, maar daar ben ik bestuurder van, die link te maken met de Zorgoptimisten. Van, hey, jullie zijn een vrouwenorganisatie. Wij richten ons op de mensen, de vrouwen en mannen hoor, in Mariënburg. Maar ik kom er zelf vandaan. Ik ben er geboren en getogen. En ik denk van, nou, dat is juist een hele mooie brug die je met elkaar slaat. En wie kan je dan het beste vragen om die samenwerking helemaal compleet te maken? Dat is de club in Suriname, Stichting Lobby, Health Center. En zij zijn heel erg bezig met voorlichtingscampagne, maar ook vaccinatie en zo. About seksuele voorlichting eigenlijk. Voor vrouwen, maar ook voor mannen. En zo hebben wij dus die samenwerking met hun gezocht. En ik moet je eerlijk zeggen, het is een hele fijne manier om met elkaar te communiceren. Ik was in mei in Suriname. Ik heb daar de directeur ontmoet. Ja, het is eigenlijk Rosemary 2.0, kan je zeggen.
0: Hartstikke mooi. Ik zit te kijken naar de klok. Ja, we moeten naar het nieuws toe. En jullie moeten ook naar Amare vanaf 1 uur. Over een uurtje is de herdenking daar en de viering. Heel veel plezier. Waar kunnen we informatie vinden en kunnen we nog aansluiten?
3: Aansluiten lukt niet meer, want ze zijn helemaal volgeboekt. Maar informatie kunt u vinden op www.stichtingeerherstelmariënburg.nl. Als je googelt, vind je ons ook.
0: Rosemary en Els, een mooie middag, een mooie herdenking gewenst.
3: Thank you.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Bijdoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam na een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De drie mannen die afgelopen dinsdag werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Den Haag zijn weer vrij. Ze blijven volgens de politie wel verdacht in het onderzoek, dat schrijft persbureau ANP. Het lichaam van de 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd dinsdagochtend rond 8 uur gevonden aan de laan van Reagan en Gorbachev in de buurt van Station Centraal. De mannen werden aangehouden omdat er twijfels zijn of de vrouw een natuurlijke dood gestorven is. En de Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld. En inwoners van Europa, jij dus ook, mogen daarover mee beslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren, gebouwen. De Haagse FM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
7: Mijn kop erop.
8: Ja, mijn hond. Ja. Deze dog, 82 kilo.
9: Dat is een flinke, hoe heet die?
8: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hij met erop, die kop.
9: Ja. De 500 euro?
8: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
10: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
9: Wat voor dieren?
10: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
6: Ja, leuk, op biljetten in Europa. Of chill, de Deense dog, binnenkort bij jou in de portemonnee. Het weer dan nog. Het blijft droog bij een matige wind. En het wordt een graad of 25. Morgen wat meer bewolking. Een kans op een kleine regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
11: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
12: Tata Stiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal, maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner?
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groenstaalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.

kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben André Kolen. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. Een 71-jarige man blijft 30 dagen langer zitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld en inwoners van Europa mogen daarover meebeslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De AGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
8: Mijn kop erop.
9: Ja, mijn hond. Ja.
8: Deze dog, 82 kilo.
10: Dat is een flinke, hoe heet die?
9: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hem erop, die kop.
10: Ja. De 500 euro?
9: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
11: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
10: Wat voor dieren?
11: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
7: Ja, toch jammer dat die van 500 euro niet meer gemaakt wordt. Kijken we naar het weer. Het blijft droog en bij een matige wind wordt het vandaag zo'n 25 graden. Morgen is wat meer bewolking en een kleine kans op regen of onweer. En dan wordt het ook weer zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
12: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
13: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
14: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag drie gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

Dit is Den Haag FM. Door en door Den Haag. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Zeg maar dag tegen je rust op zaterdagochtend. Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben André Kolen. De 4 mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. De 4, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. Een 71-jarige man blijft 30 dagen langer zitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld en inwoners van Europa mogen daarover meebeslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De AGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
6: Mijn kop erop.
7: Ja, mijn hond.
8: Ja. Deze dog, 82 kilo.
9: Dat is een flinke, hoe heet die?
8: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hij met erop, die kop.
9: Ja. De 500 euro?
8: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
10: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
9: Wat voor dieren?
10: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
5: Ja, toch jammer dat die van 500 euro niet meer gemaakt wordt. Kijken we naar het weer. Het blijft droog en bij een matige wind wordt het vandaag zo'n 25 graden. Morgen is wat meer bewolking en een kleine kans op regen of onweer. En dan wordt het ook weer zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
11: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
12: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner.
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben André Kolen. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. Een 71-jarige man blijft 30 dagen langer zitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld en inwoners van Europa mogen daarover meebeslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De AGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
3: Mijn kop erop.
4: Ja, mijn hond. Ja.
3: Deze dog, 82 kilo.
5: Dat is een flinke, hoe heet die?
3: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hij met erop, die kop.
5: Ja. De 500 euro?
3: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
6: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
5: Wat voor dieren?
6: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
2: Ja, toch jammer dat die van 500 euro niet meer gemaakt wordt. Kijken we naar het weer. Het blijft droog en bij een matige wind wordt het vandaag zo'n 25 graden. Morgen is wat meer bewolking en een kleine kans op regen of onweer. En dan wordt het ook weer zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

100% Haag. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Tata Stu, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Goeiedag, ik ben André Kolen. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld en inwoners van Europa mogen daarover meebeslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De NAGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
11: Mijn kop erop.
12: Ja, mijn hond. Ja. Deze dog, 82 kilo.
1: Dat is een flinke, hoe heet die?
12: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hem erop, die kop.
1: Ja. De 500 euro?
12: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
13: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
1: Wat voor dieren?
13: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
10: Bij een botsing tussen twee auto's op het Veluweplein zijn drie mensen gewond geraakt. Alle drie zijn ze naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 morgens op de kruising van de Moerweg en de Soestdijkse Kade. En na de melding kwamen meerdere politiewagens en ambulances naar de kruising. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Een deel van de kruising werd afgezet, zodat olie en andere vloeistoffen van de weg konden worden gehaald. Dan nog het weer, sluierwolken, maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 26 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen meer bewolking, kans op een bui, mogelijk met onweer. En de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
14: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
15: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag drie gangen menu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Notities in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je?
2: Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh,
2: treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar kan het lager argumenten.
1: Nee, ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld en inwoners van Europa mogen daarover meebeslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De NAGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
2: Mijn kop erop.
3: Ja, mijn hond. Ja. Deze dog, 82 kilo.
4: Dat is een flinke, hoe heet die?
3: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hem erop, die kop.
4: Ja. De 500 euro?
3: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
5: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
4: Wat voor dieren?
5: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
1: Bij een botsing tussen twee auto's op het Veluweplein zijn drie mensen gewond geraakt. Alle drie zijn ze naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 's morgens op de kruising van de Moerweg en de Soestdijkse Kade. En na de melding kwamen meerdere politiewagens en ambulances naar de kruising. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Een deel van de kruising werd afgezet, zodat olie en andere vloeistoffen van de weg konden worden gehaald. Dan nog het weer, sluierwolken, maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 26 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen meer bewolking, kans op een bui, mogelijk met onweer. En de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal. Super sterk. Je vindt het overal, maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner?
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.

0: Hoe vaak stap jij hier in Den Haag op de fiets en hoe vaak denk je daarbij, oeh, dat ging maar net goed? Vandaag in Haags Groen, hoe maken we van Den Haag een echte fietsstad? Ik praat met twee mannen die daar dagelijks aan trekken. En in het tweede deel kun je glazen wassen zonder één druppel drinkwater te gebruiken. Je hoort het nu in Haags Groen op Den Haag FM.
1: Dit is Haags Groen.
2: Ik hoor jou niet.
0: Oh, horen jullie mij niet? Oh.
2: Gaat
0: het goed met jou? Oh, mijn gast hoort mij niet, dus dat is niet zo handig. Zit jouw koptelefoon er goed in?
2: Ja.
0: Oké, misschien moet je me even wat meer aan. Dit hoort er ook bij, mensen, live radio. Misschien toch daar gaan zitten dan?
2: Ik
0: hoor je
2: me
0: nu? Oké, okay, top. Nou, opgelost.
3: Gelukkig.
0: Oké. Okay. Nou, je hoorde ze al een beetje. aan tafel bij mij zitten Jelle Veersma van Bicicletten. De Haagse organisatie achter de bewaakte fietsenstallingen hier in de stad. Die niet alleen maar fietsen, maar ook mensen in beweging brengt. Want er werken ook veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jelle pleit daarnaast daarnaast eigenlijk ook voor een autovrij Den Haag. En stond al onlangs nog in de gemeenteraad met een pleidooi om de stad veiliger te maken voor zijn kinderen. En naast hem de fietsburgemeester van Den Haag, Remco de Rijk. De fiets is zijn enige vervoersmiddel. Hij kaart onveilige verkeerssituaties aan, vooral rond scholen ook. En zijn droom is helder, de fiets op nummer 1. Welkom beiden.
3: Dank.
2: Ja, dankjewel.
0: We beginnen met 3 stellingen. Mogen jullie ja of nee op antwoorden? En daarna mogen jullie ze toelichten. De binnenstad van Den Haag is binnen 5 jaar volledig autovrij.
3: Oeh. Dat zeiden we van tevoren al, hè?
2: Nee.
3: Ja, maar.
0: Oké, gaan we straks toelichten.
2: Klinkt als nee.
0: Nee, maar. Ja, Oké. We komen er zo op terug. Ja. Ouders die hun kind met de auto naar school brengen, maken de straat onveiliger voor andermans kinderen.
3: Ja.
2: Ja.
0: Volmondig, ja.
3: Volmondig.
0: Den Haag mag zich anno 2026 een echte fietsstad noemen.
3: Nee.
2: Nee, ja.
3: Welk jaar al zei je? Sorry.
0: Vandaag.
3: Nu.
2: Ja, nu
0: nee.
2: Niet.
3: Nee.
0: Oké, nou, binnen 5 jaar volledig autovrij. Een utopie? Remco?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik weet ook niet of dat per se je doel moet zijn. Misschien is het het doel van Jelle, niet per se die van mij. Ik hoorde hem dat zeggen. Nee, ik ben niet per se alleen maar. Ik ben niet tegen auto's. En soms is het ook handig in de binnenstad om met de auto naar binnen te komen. Maar we moeten wel naar een veel autoluwere stad. En een stad waarmee het fietsen en het lopen gewoon wat prettiger wordt in de binnenstad. En dat gaat heel vaak gepaard met minder auto's.
3: Ja, dat was ook een beetje mijn maar. Dus ja, wat Remco zegt inderdaad. En dat is ook een beetje hoe de discussie nu heel veel gaat. Ik ben ooit begonnen met autovrij Den Haag. Dat levert heel veel weerstand op. Want je wordt heel snel in de hoek gezet als anti-auto. Mm-hmm. En dat is meteen waardoor de discussie zo lastig wordt. Het wordt meteen 2 uitersten. Terwijl, niet verder vertellen, maar ik heb ook een auto. Dus super hypocriet. Maar het gaat natuurlijk om hoe gebruik je dat ding. En natuurlijk zijn er mensen die zijn gewoon afhankelijk van die auto. Dat is natuurlijk 100% waar. En dat is wat er heel veel wordt gezegd. Mensen zijn afhankelijk van die auto voor hun werk, vanwege zijn gezondheidsredenen, wat dan ook. Leveranciers hier in de stad, ondernemers, noem het maar. Er zijn natuurlijk miljoen redenen te verzinnen waarom je wel in die stad moet zijn met de auto.
0: Ja.
3: Bovengronds, niet in een parkeergarage, wat dan ook. Dus volledig autovrij, nee. Maar zoveel mogelijk autoluw. En met ontheffingen en dat soort zaken. Dat zou moeten kunnen en zou zo moeten zijn, denk ik.
0: En misschien een open deur, maar waarom moet de stad eigenlijk autoluw zijn?
3: Nou, er gebeurt hier heel veel in de stad. En we zitten hier nu op het Spui. Er lopen hier gigantisch veel mensen rond. En zo'n binnenstad. Den Haag heeft nog een historische binnenstad natuurlijk. Kleine straatjes. Het is niet gemaakt op zoveel verkeer. En dat je overal maar gewoon voor de deur moet kunnen parkeren, dat is een soort verworvenheid die we met z'n allen hebben. Decennia lang heeft die auto heel veel ruimte gekregen, maar zo werkt het niet.
0: De auto wordt eigenlijk weggepest, wordt ook gezegd.
3: Ja, dat is natuurlijk niet waar. Ik stond inderdaad in de raad en we hebben natuurlijk een nieuw college. Die hebben een andere kijk op mobiliteit. En daar zijn ook geluiden dat het inderdaad wordt gezegd dat de auto de afgelopen jaren met de vorige coalitie is weggepest. En dat het allemaal duur en weet ik wat allemaal. Dat is natuurlijk, dat is, die redenatie klopt natuurlijk helemaal niet. We zijn natuurlijk decennia lang zo gewend geraakt aan die auto. En het is zo'n vanzelfsprekendheid dat we nu een klein beetje aan het terugnemen zijn om de boel wat beter in balans te krijgen. En daardoor gaat iedereen op zijn achterste poot staan. Omdat een soort...
0: Een beetje een verworvenheid.
3: Ja,
0: of zo,
3: ja, precies. Ik heb zo'n Hoppler, dat is zo'n buurt-app. Die gebruik ik in mijn buurtje. En er was laatst ook zo'n discussie. En er was een ondernemer. Die had zo'n horeca-ondernemer. En die had 3 parkeerplaatsen voor zijn deur. Daar stond opeens zijn terras. Gewoon op de straat. En daar ontstond een discussie. Ja, weer minder parkeerplekken en bla bla bla. En ik heb daar toch op gereageerd met... joh, die ondernemer doet dat niet zomaar. Daar heeft hij ongetwijfeld een vergunning voor. Want de handhaving die is als de kippen bij om dat weer weg te halen. En ten tweede, de parkeernorm in onze buurt die is 78%. Dus 0,78. Dat betekent dat jij helemaal niet recht hebt op een parkeerplaats voor jouw deur. Sterker nog, jouw parkeerplaats is afhankelijk van een buurman of buurvrouw...
0: die
3: dat niet heeft.
0: Ja.
3: Dus de vanzelfsprekendheid dat je overal maar gewoon die auto voor de deur kunt knallen... dat zo werkt het gewoon niet.
0: Nee.
2: Hey, ja. En misschien, zeg maar, om nog een beetje naar de stad te gaan. Hè, anders,
3: sorry, ja.
2: Nee, is niet erg. Maar ik denk ook dat het goed is om te bedenken... je zegt van, ja, waarom moet het nou eigenlijk? Hè? Bijvoorbeeld in de stad, autoluwer. Maar als je hier nu op het spui kijkt, dan is het niet alleen dat je denkt... goh, er lopen te veel mensen... dus dat is lastig met verkeer. Het is eigenlijk andersom. Er lopen zoveel mensen omdat er minder verkeer is. Hè? Dus we hebben het bijna leeg gemaakt. Ik ben dan wat ouder dan Jelle.
3: En,
2: ietsje. Het scheelt niet zo heel veel. Maar ik heb nog wel heel nadrukkelijk meegemaakt... dat hier door de Spuistraat gewoon alle bussen en de trams... en het autoverkeer en de fietsen en de voetgangers gingen. En dat was gewoon geen leuke stad. En als je nu hier gewoon rondloopt... Dan,
0: is er echt
2: gewoon,
0: al veel gebeurd?
2: Er gebeurt heel veel. En dan zie je dus ook van. Dat zorgt ook voor ondernemerschap. Hè? Dus in dat opzicht. Ja, hoeven we het niet, wat mij betreft, altijd te hebben over van. Waarom zeg maar, is het ingewikkeld voor mensen? Maar als je hier gewoon om je heen kijkt. Dan kan je steeds stukje voor stukje, denk ik. Dat zeg maar, het ondernemersgebied ook uitbreiden. Om te zeggen: hé, we kunnen hier ook gewoon met de fiets en lopend komen. We kunnen daar eventueel met de auto goed terecht. En dan hebben we daarna een hele leuke winkelomgeving. En,
0: ja, je hebt het meer over bereikbaarheid dan over auto versus niet auto. Of,
2: ja.
0: Dus als je er maar kan komen op verschillende manieren. Op een zo prettig mogelijke manier. En dan komen we misschien ook wel een beetje op de fijne en de veilige stad. Want wat komt er bijvoorbeeld uit onderzoeken?
3: Nou ja, we hadden het net over na zo'n bereikbare stad en voor de ondernemers en dat soort dingen. Dat is natuurlijk ook een heel vaak gehoord argument. En dat het voor de ondernemers killing zou zijn als ze niet bereikbaar zijn met de auto. Je moet je misschien afvragen waarom je een 86-inch plasma scherm midden in het centrum moet kunnen kopen. Dat is natuurlijk niet per se handig of zo. Maar tegelijkertijd is er ook onderzocht dat die automobilist... die komt inderdaad naar de stad om te winkelen, om te doen of weet ik veel. Maar die komt 2, 3, 4 keer per jaar in de stad. Die geeft dan een hoop uit en is dan weer weg. Die fietser of die voetganger, die komt...
0: Die woont hier.
3: Of die komt 40, dan wel 50 keer in de stad.
0: Ja.
3: Die geeft per keer minder uit, maar onderaan de streep... wel veel meer dan die automobilist. Dus ook daar, als je het gewoon puur even cententechnisch bekijkt... en uitgaat van het perspectief van de ondernemer... ook daar is het veel interessanter. Want een fijne stad, wat Remco al zegt, daar ben je graag.
0: Ja.
3: En daar loop je graag rond. En dan blijf je nog even. En dan hoef je je niet schil te betalen aan parkeerkosten. Want je bent lekker op de fiets. En je staat bij bicyclet op geparkeerd.
0: Ja, sorry, dat was ook een mooi...
2: Leuke brug, ja.
3: Ja. Maar nee, dus die stad, daar ben je graag. En daar is het fijn vertoeven. En daar kun je van alles doen. En daar kun je fijn met je kinderen rondlopen. Al dat soort zaken. En dat maakt die stad fijn in de zin dat het dus veiliger is. Dat het prettiger is. Dat het groener is. Dat het schoner is. Weet ik veel dan. Want er zijn natuurlijk een miljoen kanten van die medaille.
0: We komen straks op een van die miljoen kanten van die medaille. En ook meer over bicycletten. Eerst gaan we even naar de muziek.

0: Turn the Lights Off van Justy en Jack Style en John. Jelle, jij werkt nu bij Bicicletten.
1: Klopt.
0: En ja, ik denk dat de meeste inwoners van Den Haag Bicicletten wel zullen kennen. Maar wat doet Bicicletten precies?
1: Bicicletten beheert de openbare fietsstallingen in Den Haag. Al sinds jaar en dag. Niet alleen in Den Haag overigens. We zijn ook buiten onze stadsgrenzen actief. Maar dat doen we al 43 jaar. Ja, dat is wel leuk, want voor heel veel mensen is Bicicletten gewoon een soort van begrip.
0: Ja.
1: Ik ga naar de stad en ik zet mijn fiets bij Bicicletten neer. Ik kwam laatst een oud collega van me tegen die zei, ik werk voor Bicicletten. Oh, wat doe je dan? Sta je dan ook in zo'n stalling? Nee, ik werk op kantoor. Huh, hoezo dan? Jullie ja. Gewoon fietsstallingen, punt. Dat is het toch? Nee, er zit echt een organisatie achter. En ik ben verantwoordelijk voor relaties en bedrijfsontwikkeling. Wat betekent dat je inderdaad de lopende contacten met de gemeentes. Maar ook, we hebben sinds kort ook een werkplaats op ons hoofdkantoor. Waar we fietsen opknappen, circulair onderhoud, dat soort zaken, allerlei. En dat doen we inderdaad, wat je in de introductie al zei, allemaal met mensen met een zogeheten afstand tot de arbeidsmarkt. Die helpen we weer op weg en die helpen we weer op de rit. Want het zijn mensen die komen uit een bijstandspositie en die hebben wat hulp nodig om weer aan het werk te komen. En daarvoor is zo'n beheerdersfunctie bij uitstek een goede functie om weer ritme, structuur, eigen inkomen, et cetera.
0: Ja. Ja. En ook echt, nou ja, ik heb altijd goede ervaringen bij Bicicletten.
1: Dat is heel fijn.
0: Dus ja, altijd super vriendelijke mensen die er werken.
1: Ja.
0: En nou, hele mooie, nette fietsenstallingen. Volgens mij ook veel opgeknapt recent. En een nieuwe, of relatief nieuw, nu op Scheveningen
1: ja,
0: ook.
1: Noordboulevard, ja.
0: Ja, die is ook echt
1: zeker,
0: prachtig, ja.
1: Ja.
0: Dus, nou ja, volgens mij loopt het als een trein.
1: Zeker,
0: ja. Als een fiets.
1: Ja.
0: En ja, je hebt ook een grote voorliefde voor fietsen.
1: Klopt.
0: Nou ja, je hebt zelfs tattoos van fietsen
1: ja, heftig,
0: op, je, op je lichaam.
1: Ja.
0: Dus ik denk een goede ambassadeur. En we hadden het er net al even over. Je hebt ook een pleidooi eigenlijk gehouden voor een veilige stad voor jouw kinderen.
1: Ja.
0: In de gemeenteraad.
1: Ja.
0: Want net de stelling die we nog even zouden toelichten was, ouders die hun kind met de auto naar school brengen maken de staat onveiliger voor andermans kinderen.
1: Ja.
0: Daar ben je ook echt gepassioneerd over, hè?
1: Ik ben daar erg mee eens. Ja,
0: ja.
1: Klopt. Ja, ook daar is natuurlijk de nuance dat het voor heel veel ouders misschien echt niet anders kan. Of weet ik wat allemaal. Ja. Er is hier, daar kan Remco veel meer over vertellen trouwens. Want die heeft zich daar meer mee bemoeid ook nog. Er is hier een pilot geweest, de schoolstraten. Dat ze dan half uur rondom school open, school dicht, van die paaltjes omhoog gooiden. Dat vond ik echt fantastisch. Want dat betekent dat je dus je auto dus niet binnen een straal van zoveel kilometer,
0: ja.
1: Kilometer, dat is wel heel veel, zoveel meter voor de deur van die school neer kan zetten. Maar ja, mijn pleidooi in de gemeenteraad was, je staat niet in de file, je bent de file.
0: Ja, ja.
1: Hetzelfde geldt een beetje daar, weet je wel. Dus doordat ouders besluiten, ik ga met de auto naar school, omdat ik het misschien onveilig vind,
0: ja.
1: Maak je het onveilig voor de anderen.
0: Ja, dus een beetje catch-22
1: ja.
0: Eigenlijk. Je bent aan alle kanten.
1: Ja.
0: Dus als je het, ja, als je het veilig wil doen, dan ga je juist misschien met de auto, terwijl je daardoor onveilig maakt.
1: Ja.
0: Wat eigenlijk niks oplost.
1: Ja. Ja,
0: dus wat is dan de oplossing? Wat draagt de fietsenburgemeester aan hier? Of wat kwam er uit die dat onderzoek?
2: Nou, het is twee keer een pilot voor geweest. De eerste keer ging heel moeizaam. En daar kwam eigenlijk niet zo heel veel uit voort. Behalve het kost heel veel moeite om de buurt daarin mee te krijgen. En de opbrengsten zijn karig, want het kostte veel geld. Ze zetten toen ook verkeersregelaars neer. En ja, toen op een gegeven moment ouders dat zelf moesten doen, toen gebeurde het niet meer. Dus
0: ja,
2: dat was een beperkte winst. Toen hebben ze dat dus eigenlijk een soort tweede versie gecreëerd met paaltjes die je omhoog kon doen. En daarvan is dan nu de uitkomst in ieder geval wel dat het als reguliere oplossing kan worden opgenomen voor verkeersproblematiek rondom scholen. Maar het toepassen daarvan vind ik nog steeds heel erg karig eigenlijk. Dus de intentie van de gemeente is eigenlijk, we vinden het eigenlijk wel goed, maar ze weten eigenlijk zelf niet wanneer ze het in willen zetten. En dat zorgt er dus ook voor dat eigenlijk dat dus nauwelijks gebeurt,
0: ja,
2: of nieuw gebeurt. Dus dat is jammer. Maar ik sluit me natuurlijk bij Jelle aan ten aanzien van veiligheid. Maar ja, wat we natuurlijk ook gewoon heel veel zien bij de meeste scholen, kan het ook gewoon helpen dat heel veel mensen gewoon niet gewend zijn te lopen. We hebben niet allemaal dezelfde buurten. Dus die komen sowieso met de auto. En er zijn ook veel mensen die gewoon denken... de gemiddelde school is 500 meter van je huis af in Den Haag. Dus eigenlijk zou een auto gemiddeld gezien niet nodig moeten zijn.
0: Nee.
2: Desondanks denken mensen toch, ik rijd daarna lekker door naar mijn werk. Ik zou er heel blij mee zijn als je zeg maar die mensen een beetje kan afschrikken. En kan zeggen, loop even die 500 meter heen en terug en stap dan in je auto.
0: Ja, want nog even terug naar de reden. Het is ook echt onveilig. Hè? Er zijn gewoon echt veel ongelukken rondom scholen. En jij noemde het al in je... spreekrecht had je gekregen in de gemeenteraad. Jouw kinderen zijn nu zelf aan het fietsen. Den Haag is gewoon geen veilige stad om te fietsen.
1: Nee, we staan bovenaan de verkeerde lijstjes. Dat klopt.
0: Dus er valt ook gewoon echt veel te winnen. Ja. En op dit moment lijkt het, of tenminste, het leek geen prioriteit voor de partijen die nu in de coalitie zitten om de fietsveiligheid omhoog te brengen. Denk je dat je een snaar hebt geraakt?
1: Ik hoop het. En vooropgesteld, het moet allemaal nog blijken. Hè? Want de beste mensen, ze zitten pas net. Dus laten we vooral niet te vroeg conclusies trekken. Nee. Maar er wordt heel gezegd, meer ruimte voor de auto.
0: Ja.
1: Daar wordt volgens mij een denkfout gemaakt. Want de auto heeft al heel veel ruimte, al decennia lang. Een soort verworvenheid geworden waar we heel erg aan gewend zijn geraakt. En nu proberen, en dat is de afgelopen jaren heel erg stapje voor stapje gegaan. Maar daar werden weg wel successen geboekt al.
0: Ja.
1: En dat werd dan blijkbaar door een paar partijen binnen de stad, politiek en niet politiek, gezien als autootje wegpesten. Maar ik zie dat toch wel echt fundamenteel anders. Volgens mij wordt de boel wat meer in balans gebracht. En dat betekent dat je aan een kant toch echt wel wat ruimte moet offeren. Want we zijn een hele dichtbevolkte stad.
0: Ja.
1: We hebben maar zoveel ruimte. Het moet ergens vandaan komen.
0: Ja, en het zit natuurlijk ook op luchtkwaliteit als we het hebben over die fijne stad.
1: Zeker,
0: dat je de luchtverontreiniging natuurlijk ook een grote rol speelt in de stad als er veel auto's circuleren. Is dat ook iets waar jullie je op richten? Of is nu echt, zeg maar, hebben jullie gemerkt van dat verhaal slaat minder goed aan dan de veiligheidshoek?
2: Nou, eigenlijk denk ik dat als je het hebt over luchtvervuiling, dat je eigenlijk meer kans maakt om een verschil te maken. Want dat is niet politiek beladen. In zoverre, daar moeten we gewoon al dingen mee doen. Dus als je zegt, de luchtkwaliteit is zo slecht dat er iets moet, dan heb je geen keus. Als je zegt, het is hier zo onveilig dat we er iets mee moeten, dan is dat maar de vraag of dat lukt, want dan wordt het een politieke kwestie.
0: Gek is dat eigenlijk, hè?
2: Blijkbaar. Een van de bekendste voorbeelden is op de Gouden Regenstraat, waar we 3 gewonden per week hebben. Ja, als dat op een gemiddelde snelweg gebeurt, dan is die snelweg echt dicht, hoor, na een week.
0: Ja.
2: Maar hier, mijn eerste valpartij toen ik 8 was ook daar. En dat is dus 45 jaar geleden. Oh. Dus gebeurt daar wel wat, hoor, uiteindelijk strakjes.
0: Ja.
2: Maar het geeft maar aan dat het geen...
0: Dat we het eigenlijk soort van op de koop toenemen. Ja. Dat de auto zoveel verkeersslachtoffers veroorzaakt.
2: Dat eigenlijk we het verkeer zodanig inrichten dat er wel gewonden of doden moeten vallen. En ik blijf een beetje weg van de auto. En ik wil ook, ik wil ook eigenlijk juist een focus leggen op van dat fietsen gewoon leuk is.
0: En het is ook heel leuk.
2: Ja. Nee, maar ik bedoel, de neiging ontstaat in het gesprek heel erg om te zeggen veiligheid, onveiligheid.
0: Ja. Ja.
2: En dan komen daarna de fatbikes die ook onveilig zijn. En we vergeten daarmee eigenlijk ook dat fietsen zorgt voor levendigheid in de stad.
0: Ja.
2: Voor communicatie tijdens mobiliteit. Voor dat kinderen daar zelfstandig van worden. Dat mensen die nieuw in Nederland komen daar nieuwe vrijheid door dat is allemaal superbelangrijk ook. En veiligheid is maar een onderdeel die je kan aanpakken. Maar zoals jij al zegt, luchtvervuiling is verhoudingsgewijs zeg maar veel makkelijker aanpakbaar. En dan kan je dus zeggen, we zetten ergens een paal neer. Want de lucht moet beter van Europa. Ja, dan gaan we er een paal neerzetten. Want daar moet je je aan houden op een gegeven moment. En dat is bij verkeersveiligheid niet zo strak geregeld. Ja.
0: Dus dan de laatste woorden van dit half uur. Jelle, wat moet er gebeuren om Den Haag anno, laten we zeggen 2030, dan wel een fietsstad te maken?
1: Ik denk vooral een beetje daadkracht. Dingen doorzetten en gewoon dingen ook durven doorzetten. Er zijn natuurlijk allemaal specifieke maatregelen te verzinnen. Snelheid gewoon structureel omlaag. 30 in plaats van 50 is ook prima. Dan ben je er misschien marginaal wat langzamer, maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dat heeft ook echt meteen invloed op luchtkwaliteit, op de impact van ongevallen, al dat soort zaken. Er zijn heel veel maatregelen te verzinnen, maar ik denk dat vooral dat daar aan ten grondslag ligt daadkracht en het gewoon durven doen. En weet je, er zijn, nou, die schoolstratenpilot ook, ja, daar ontstaat dan reuring. Ja, dat klopt. En mensen zijn het dan niet mee eens. Ja, dat klopt. En dan zijn de mensen boos. Ja.
0: Maar er is wel een gesprek.
1: Ja, er is wel een gesprek. Ja. En tegenwoordig is alles meteen heel politiek. Dus je hebt sowieso tegenstanders en voorstanders. En die staan tegenover elkaar. Maar je moet ergens die knoop durven doorhakken. En het gewoon gaan doen. Als je Parijs ziet, dan is de ex-burgemeester. Die is inmiddels afgezwaaid. Maar die heeft daar fantastisch werk neergezet. Ja. En zij heeft zich ook heel gerealiseerd. Ja. Ik ga het gewoon doen. En daar is ook onwijs veel gedoe ontstaan. Ja. Maar als je daar nu rondloopt versus 25 jaar geleden.
0: Je merkt zoveel verschil. Ja.
1: Dat is enorm. Dat is zo'n, en nou ja, we hebben het over een fijne stad. Nou, dit is zo'n fijne stad geworden. Maar dat heeft wel echt te maken met daadkracht. En zij heeft gewoon zoveel daadkracht laten zien daar.
0: Ja.
1: Wat haar echt niet in alle hoeken in dank is afgenomen. Maar ze heeft het wel gedaan. Dus ja, dat hoop ik vooral.
0: Ja. En stap op de fiets?
1: Ja. Of ga lopen.
0: Lopen.
1: Ja, weet je, ik ben natuurlijk een fietsfanaat, maar dat mag ook. Ja.
0: Heel goed. Dank voor jullie komst. Jelle Veersma van Bicicletten en de fietsburgemeester van Den Haag, Remco de Rijk. Dank voor jullie komst, allebei.
2: Dankjewel.
3: Den Haag FM. 92.0. Jouw Haagse Stadsradio. 100% Haag. Tot 6 uur. Haags Groen met Nadie Wesseling.

0: Dat was My Body Isn't Ready van Somber. Ja, van de fiets naar glazen wassen. Want duurzaamheid zit soms in dingen waar je nooit bij stilstaat. Bijvoorbeeld het water waarmee de ramen van een verzorgingstehuis worden gelapt. Nu gaan we het hebben over hoe Haagse zorginstellingen verduurzamen en waar ondernemers in deze stad terecht kunnen voor hulp. Aan tafel Chantal Dobbinga, adviseur duurzaam ondernemen bij de gemeente Den Haag en projectleider van de Duurzaamheidskring Zorg. Een netwerk waar Haagse zorginstellingen kennis en inspiratie delen over verduurzaming. En Marloes van der Heijden, projectleider duurzaamheid en teammanager vastgoed en inkoop bij zorgorganisatie Safir. 7 woonzorglocaties van Safir kregen onlangs het bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg. En Safir stelde haar leveranciers een simpele vraag. Hoe kan het duurzamer? Met een verrassend resultaat. De ramen worden bijvoorbeeld nu gelapt met opgevangen regenwater, gefilterd tot osmosewater. En dat scheelt flink wat drinkwater. En de ramen zijn net zo schoon. Welkom, dames.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat jullie er zijn. We beginnen met 3 stellingen. Mag je ja of nee op antwoorden en daarna mag je ze toelichten. Zorggeld moet naar de zorg gaan en niet naar zonnepanelen en regenwater.
1: Ja.
2: Ik twijfel een beetje. Ik denk ja en nee.
0: Oké, gaan we straks verder over praten. Als een leverancier niet wil verduurzamen, moet je er als bedrijf afscheid van nemen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Een certificaat als de Milieuthermometer is vooral goed voor de bühne.
1: Ja.
2: Ik zou zeggen nee.
0: Oké. Zorggeld moet naar de zorg gaan. Marloes, jij zei eigenlijk ja, ben ik het mee eens?
1: Ja, ik denk dat je als oudere zorginstelling in eerste instantie zorg biedt. Waar we bij Safir in geloven dat het niet alleen zorg voor vandaag is, maar ook voor in de toekomst. En om dat te kunnen blijven bieden, moet je wel aan je gebouwen gaan werken. Niet alleen je gebouwen dat je fijner werkt, maar ook fijn woont. Dus in eerste instantie ga je investeren in je gebouwen. Bieden moet je wel aan je gebouwen gaan werken. Niet alleen je gebouwen dat je fijner werkt, maar ook fijn woont. Dus in eerste instantie ga je investeren in je gebouw, maar uiteindelijk

0: plan, zeg maar, daarin duurzaamheid verwerkt.
1: Ja.
0: Dus dat het niet alleen van nu en van morgen is, maar ook wat je over een paar jaar doet.
1: Ja.
0: Wat je met je panden doet. Dat je gewoon inzicht hebt in wat wil ik, wat willen wij als Safier? Waar wil je naartoe en waar sta je voor? En ik denk dat je als je die keuzes afweegt, dat je uiteindelijk, ja.
1: Dat het bijna gek is om het niet te doen.
0: Ja, ja. Precies. Dat het vanzelfsprekend is.
1: En jullie hebben jullie leveranciers de vraag gesteld van, hey, hoe kunnen jullie eigenlijk verduurzamen? Hè? En ja. daar kwamen dus heel interessante ideeën uit. Verraste dat jou?
0: Ja en nee. Het enthousiasme waarmee ze met ideeën kwamen, dat verbaast me. Maar ik denk dat wij goede leveranciers hebben die ook van nature mee willen. Daar houden we met onze inkoop ook rekening mee. En waarbij duurzaamheid echt een aspect is wat we meenemen in het aanbestedingsproces.
1: En jij zei inderdaad ook ja, Chantal, vanuit de gemeente. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik denk dat als je met duurzame leveranciers in zee gaat, dat je al veel meer kans hebt om duurzame stappen te nemen. Maar ook al alleen al de vraag stellen aan je leverancier van, kunnen we dat ook duurzaam doen? Nou, dat zie je ook bij Safier, dat gewoon tot mooie resultaten kan leiden. Dus ik denk dat een duurzame leverancier hebben al helpt, maar ook gewoon de vraag stellen om dat te verbeteren.
1: En een certificaat als de milieuthermometer is vooral goed voor de bühne. Dan moest je even lachen, Marloes. Waarom moest je lachen en waarom zei je ja?
0: Ik denk dat het goed is als je bezig bent. En een collega van mij zei van, ja, we zwemmen maar zonder diploma. En ik denk dat dat al goed genoeg is, dat je zelf je intentie hebt om te verduurzamen. Maar ik vind het lastig dat zorgkantoren op een manier verplichten. Dus dat je korting krijgt op je WLZ, zeg maar, dus je inkomsten. En dat je daar verplicht bent om aan duurzaamheid te werken. Ja. Ik denk dat het goed is om mensen in beweging te krijgen, maar niet ten koste van alles.
1: Nee.
0: En het is daarentegen een paars krokodil. Daarom moet ik lachen, omdat je ontzettend veel papierwerk hebt.
1: Ja.
0: En ik denk dat daar veel tijd en geld in gaat zitten, die je ook aan de zorg kan besteden, wat uiteindelijk ook het doel is. Maar duurzaamheid doe je met iedereen.
1: Ja.
0: En dat zien we bij Safier ook, dat het vanuit iedereen komt. Dus een kok doet mee, een restaurantcoördinator doet mee, een TD'er loopt graag mee.
1: Een TD'er is?
0: Technische dienst.
1: Ja.
0: Die doet enthousiast mee. Eigen collega's vastgoed en services doen heel leuk mee.
1: Ja, dus bij Safier zit het eigenlijk al echt in de organisatie. Ja. Denk je dat het bij organisaties die misschien intrinsiek minder gemotiveerd zijn wel helpt? Zo'n eis eigenlijk bij de wet langdurige zorg?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus misschien bij jullie specifiek dat het niet zo heel veel helpt, alleen veel meer papierwerk oplevert, maar dat het anderen misschien wel net in beweging zet.
0: Ja.
1: Want jullie zitten ook met elkaar in de duurzaamheidskring zorg, wat vanuit de gemeente dan is geïnitieerd.
2: Klopt, ja.
1: En merk je daar ook dat er verschillende niveaus van motivatie zitten?
2: Nou ja, ik denk dat de motivatie bij iedereen wel aanwezig is. Maar je merkt natuurlijk wel dat er koplopers zijn en organisaties die gewoon nog een beetje verkennend bijvoorbeeld bezig zijn. En je hebt gewoon een hele grote middenmoot ook. Maar ze zijn allemaal wel heel erg gemotiveerd. Dus dat is in ieder geval fijn om te zien.
1: Leuk. En dan even naar een heel concreet voorbeeld. Want ik noemde het al even in de introductie. Ramen wassen. Ja. Hoe kwamen jullie daarbij? En hoe hebben jullie elkaar gevonden? Kwam dat uit die duurzaamheidskring? Of is dat op een andere manier ontstaan, samen met de leverancier ook? Of met het glazenwasbedrijf?
0: Ja, daar is het ontstaan om in gesprek te gaan met je leveranciers. En eigenlijk vanuit de duurzaamheidskring waar we onderdeel van uitmaken, zijn we met Chantal in gesprek gekomen. Hebben de wethouder erbij betrokken. En zijn we ook gewoon letterlijk gaan ramen zemen. Ja, dat was een ontzettend leuk moment. Maar het geeft ook aan dat we het met elkaar doen. En wij willen graag met de gemeente samenwerken, andersom. We hebben elkaar daarin nodig. En ik denk met dit soort projecten dat je dat wel kan doen.
1: En dus de glazenwassing, gebeurt dat normaal dus met gewoon vers drinkwater?
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja. En om hoeveel liters gaat het dan? Of hoeveel, waar moeten we aan denken? Zeg maar?
0: Wat wordt er bespaard? Nu is het vrij droog.
1: Ja.
0: Maar in goede periodes kunnen ze daar een heel vat van vol laten lopen op het dak van de glazenwasser. En die gebruiken ze dan om met de busjes naar de locaties toe te komen, om daarmee ramen te zemen.
1: Ja.
0: En dat varieert van hoe droog het is eigenlijk.
1: En dat wordt gefilterd?
0: Ja.
1: zodat er geen

0: Een kalk of weet ik of iets of ja. vuil of zoiets ja. Nog in zit. En dan kunnen de ramen daarmee worden...
1: Streeploos en
0: al. Ja, dus dat is denk ik een hele doorbraak. Ja. En merk je ook dat nu... Nou ja, dat mensen daar enthousiast van worden. En denken van, oh, dat wil ik ook. Of dat gaan we ook doen.
1: Ja, mensen vinden... Of andere zorginstellingen zijn misschien wat voorzichtiger. Dus alle nieuwe dingen zijn wel spannend. Ik vind het daarentegen wel leuk om nieuwe dingen te proberen. Je ziet wel dat je, als je daarin voorloopt, dat je ook wil laten zien hoe het kan. En dat je het al best wel doordacht hebt, zodat je het gewoon eigenlijk kan kopiëren en plakken. Ja. In die zin bij een andere zorginstelling.
0: En dan delen jullie dat binnen die duurzaamheidskring?
1: Ja.
0: En denken andere zorginstellingen, oh, dat lijkt me ook wel wat. Wij willen ook misschien met die glazenwasser werken of...
2: Nou, ik denk doordat ze bepaalde dingen die, nou, waar ze dan uit zijn gekomen met een leverancier, omdat we toch bij zo'n duurzaamheidskring sturen we wel aan van kijk met je leveranciers wat er mogelijk is. We geven heel veel voorbeelden eigenlijk tijdens de bijeenkomsten die we geven. En we zorgen eigenlijk vanuit de gemeente altijd voor bepaalde sprekers, voor een bepaald thema wat we dan behandelen. Dus ik denk zeker dat daar... ja, bepaalde andere zorginstellingen worden geïnspireerd om ook stappen te nemen. Misschien niet precies dezelfde stappen, maar ze zullen wel dan kijken van... oh, misschien kunnen wij ook kijken met misschien wat iets voor groter is voor hun... om daar bepaalde duurzame stappen in te nemen waar ze misschien ook kunnen besparen.
0: En wat zijn een paar concrete voorbeelden waar ze aan zouden kunnen denken?
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar hebben we een thema gehad waarbij we keken naar voedselverspilling.
0: Ja.
2: En toen is dus een van de zorginstellingen daarmee aan de slag gegaan. Die hebben echt toen een pilot gedaan. Volgens mij is Safir trouwens ook bezig geweest met de pilot. Maar die hebben echt aanzienlijk geld bespaard per jaar. Doordat ze gewoon hebben gekeken op al hun locaties. Van wat gooien we nou precies weg? Hebben ze allemaal gewogen? Ze kijken meer naar portiegrootte. Ze kijken gewoon beter inschatten wat eten mensen. Dus beter de mensen leren kennen. Beter inschatten wie komt er allemaal langs.
0: Ja.
2: Dus op die manier kun je dus ook heel veel geld besparen. Maar ook zorgen dat je niet allerlei voedsel weg...
0: Ja, want voedselverspilling is natuurlijk een van de grootste... problemen eigenlijk. Ja. Ook als het gaat om...
2: Ja, superzonde.
0: En als je dat inderdaad kan beperken bij zo'n zorginstelling... dan is het resultaat er enorm. En jullie hebben ook meegedaan, Marloes, bij Safir.
1: Ja, we hebben meegedaan aan het project Nieuwe Nassen. Dus met gerechten bijvoorbeeld met plantaardige eiwitten. We zien wel dat dit uitdagend is, voedselverspilling. En zeker omdat we te maken hebben met langdurige zorg... met verschillende doelgroepen ook.
0: Ja.
1: Dat je echt moet kijken hoe vervangen we dierlijke eiwitten met plantaardige eiwitten. Dat kan niet één op één.
0: Nee.
1: Je wil het aantrekkelijk maken. Je wil mee aan de afspraken die je hebt gedaan met de Green Deal. Maar het blijft uitdagend. Maar ik denk wel dat wij daarin veel stappen zetten. En soms lijkt het alsof het niet is, maar dan is het ineens een paar grote stappen. En onze koks doen daarin mee in onze eigen productiekeuken. Dat scheelt dat we onze eigen productiekeuken ook hebben daarin.
0: Goed om te horen. Straks horen we nog meer mooie voorbeelden uit de zorg.

0: Daylight van Maroon 5. Marloes, wat zijn nog verder grote thema's die jullie aan het onderzoeken zijn binnen Saphir?
1: Een van de grootste thema's is afval,
0: ja,
1: en mobiliteit.
0: Okay.
1: Dus hoe krijgen we de mensen op de fiets? Nou, dat hebben we net al kunnen horen.
0: Mooi bruggetje.
1: En afval. We zijn bezig met gescheiden afval op te halen. Verschillende bakken. Wat doe je waarin? Dat lijkt nog een lastige stap. En wat doen we met incontinentiemateriaal?
0: Een van
1: de grootste afval...
0: Ja, want echt 8% van al het afval is, zijn luiers en incontinentiemateriaal,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Ja, van al het restafval.
1: Ja. Ja.
0: Ja, dus ik kan me voorstellen dat als zorginstelling dat je daar ook veel mee te maken hebt. En wat zijn daar nou oplossingen voor? Is dat dan wasbaar incontinentiemateriaal? Of wat zijn daarvoor betere alternatieven?
1: Ja, wasbaar incontinentiemateriaal is één van de oplossingen. Daar zijn we nu een onderzoek aan het doen om te kijken of dat werkt. Daar loop je wel tegen verschillende dingen aan. Van, heeft de buurman dezelfde broek als de buurvrouw aan?
0: Ja, of, dus hygiëne en nog, eigenlijk. Ja,
1: hygiëne,
0: en
1: was
0: eigendom.
1: Je het,
0: ja.
1: Waar ga je het wassen? Dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar we zijn nu bezig ook met slimme inco. Dus dat je van tevoren als mensen binnenkomen... dat je kan kijken van hoe reageert deze mevrouw of meneer? En wat is het patroon eigenlijk? Dus dat je daarop je inco kan inzetten, dat je gewoon beter begrijpt...
0: En inco is incontinentie.
1: Ja, sorry. En dat is voor ons nu aantrekkelijker, omdat je gewoon eigenlijk... Ja, waar kan je een wasstraat faciliteren? En doe je dat met meerdere zorgorganisaties of niet? En de logistiek daarvan, dat is ook een uitdaging van hoe verrijd je die dingen?
0: En met die dingen bedoel je dan de verpakte luis. Ja, precies. Dus meer de logistieke kant eigenlijk. Ja. En hoe zorg je dat je het zo goed mogelijk organiseert... zodat er zo weinig mogelijk van wordt gebruikt?
1: Ja, je moet ze verzamelen. Je moet ze opslaan. Je moet ze vervoeren. Je moet ze wassen. Je moet ze terugbrengen. Je moet ze aandoen.
0: Ja,
1: er zitten veel meer haken en ogen aan dan dat we denken. Eigenlijk bij wasbaar ondergoed. En nu zijn we aan het onderzoek van slimme inko. Dat lijkt ons nu meer passender, ook gewoon richting de zorg. Hoe gaan zij ermee om? Hoe kunnen we het hun ook makkelijker maken om ermee om te gaan en aanleren?
0: Ja, dus dat iedereen eigenlijk zijn eigen setje krijgt... op basis van de behoeften van die specifieke persoon en de maten.
1: Ja.
0: En dus dat het echt van die persoon wordt... in plaats van dat het in bulk, zeg maar, wordt ingekocht.
1: Ja.
0: En... hoe ondersteunt de gemeente daar ook in? Doen jullie dat dan via die duurzaamheidskring zorgen? En kijken jullie dan van, wat zijn de behoeften?
2: Nou, we kijken bijvoorbeeld in de duurzaamheidskring zorg... kijken we dan van, wat zijn bij de zorginstellingen? Want we gaan eigenlijk alleen maar thema's behandelen... die voor hun interessant zijn, die ze zelf aandragen. Dus inderdaad afval. We hebben momenteel ook een challenge voor restafval, om die te verminderen. Dus we kijken daar eigenlijk wel echt elke keer naar van... wat zou voor hun echt een impact maken? En er zijn een aantal die daar aan meedoen... en een aantal die zijn er gewoon op een eigen manier. Dus we hebben het proberen in te richten dat iedereen... daar iets uit kan halen, zeg maar. En daar hoort natuurlijk ook inkoop bij. Maar dat zijn ook weer sommige dingen... waar wij als gemeente niet altijd iets aan kunnen doen.
0: Ja.
2: We kunnen bijvoorbeeld kijken of we met... want vorig jaar was Saphir volgens mij ook bezig met een Europese aanbesteding. Mm-hmm. Nou, dan kijken we ook van... kunnen we daar iets bij helpen met subsidies?
0: Ja.
2: We proberen natuurlijk wel te kijken van... kunnen we als groep bijvoorbeeld gezamenlijk inkopen? Dan een soort van de krachten bundelen.
0: Ja.
2: Dus dat soort dingen proberen we natuurlijk wel... te faciliteren vanuit de gemeente. En als we meer kennis kunnen inbrengen... of als we meer opties kunnen aandragen... dan gaan we daar naar op zoek.
0: Ja.
2: Dus op die manier proberen we echt de zorginstelling... weer een stapje verder te geven... zonder dat ze zelf heel veel moeten onderzoeken.
0: Ja, dus echt op basis van de wens... en van de initiatieven zeg maar, van de zorginstellingen zelf... proberen jullie daar dan zo goed mogelijk in te faciliteren.
2: Ja, dus echt inspelen op de behoeften.
0: En die mobiliteit, zeg maar, om mensen dus op de fiets te krijgen.
1: Juist.
0: Hoe doen jullie dat?
1: We hebben bij Fiets naar je werkdag hebben we ook een challenge gehad... om een leuke foto in te zenden. Om te kijken of we met fietsplan iets kunnen doen. We hebben fietsplan, maar misschien kunnen we het budget daarin verhogen.
0: Ja, dat gaat om de medewerkers vooral.
1: Dus dat ze een fiets kunnen aanschaffen tegen een lagere prijs.
0: Ja.
1: We zijn aan het onderzoeken of aan het kijken of de gemeente iets wil meewerken. Omdat we niet alleen als Safir, maar alle zorginstellingen kampen ermee. Dat mensen gewoon minder op de fiets komen dan dat we graag zouden zien.
0: Ja.
1: Dus we kijken naar verschillende mogelijkheden. We kijken naar het profiel van de zorgmedewerker. Waar zit het hem in? Waar wonen ze? Hoe motiveren we ze inderdaad om op de fiets te komen?
0: Ja, en wat zijn de grootste obstakels daarin?
1: Nou, ik denk wat net al werd gezegd van ik rij met mijn kinderen naar school. Ik ga gelijk door naar mijn werk.
0: Ja.
1: Het regent. Mensen willen geen regenpak aan.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. Eigenlijk de meest kleine dingen waarvoor je misschien dan denkt, ja, het kan ook anders. Daar zit het vaak in.
0: En de bewoners, zijn die, zeg maar, ja, moeten die, gaan die ook meer op de fiets? Is daar ook een soort plan voor? Of is dat iets wat lastiger is? Om
1: ja, onze bewoners wonen vooral thuis. We hebben ook verschillende doelgroepen.
0: Ja.
1: En we hebben een duofiets. Dus ja, we nemen de mensen
0: een tandem,
1: mee.
0: Zeg maar.
1: Ja, het is naast elkaar.
0: Oh, okay.
1: Dus bijvoorbeeld mantelzorgers of familie, die kunnen gewoon met hun naasten kunnen ze op de fiets. Die wordt veel verder gebruikt.
0: Oh, dat is goed. Ja. Ja, dat gaat eigenlijk al best goed dan.
1: Misschien moeten die als voorbeeld gaan nemen.
0: Ja, precies. En dan eigenlijk als je het dus hebt over de grootste focuspunten, gaat het eigenlijk vooral om dat afval ook.
1: Mm-hmm.
0: En zijn dit soort initiatieven, dus als het gaat om dat glazen bewassing, zijn gewoon hele mooie dingen om te laten zien hoe het ook kan.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja, en het is ook vooral fijn om te laten zien dat duurzaamheid niet is van één iemand. Of ook maar echt van iedereen.
0: Ja,
1: en dat
0: dus
1: je bij de kleine
0: punt.
1: Dingen kan zien van, nou, een kok gaat om met hoe gaan we om met verspilling? Hoe kunnen we dat doen? En nou, bijvoorbeeld zo'n technische dienst die dan ook met ideeën komt. Die wil je allemaal gebruiken om verder te komen.
0: Ja, wat goed. Wat mooi om te horen ook hoe dat echt zo verweven is in de hele organisatie.
1: Ja.
0: En dat het niet op één persoon hangt eigenlijk. Mm-hmm. Maar dat het echt bij alle keuzes een rol speelt.
1: Absoluut.
0: Ja.
2: Ik denk ook dat bij duurzaamheid zien vaak mensen het vaak als iets lastigs. Omdat het natuurlijk best een vaag begrip is.
0: Ja.
2: Maar ook als je het dan wat kleiner maakt en je maakt het wat concreter, dan zien eigenlijk veel meer mensen nog kansen om mee te denken of creatief te zijn daarin. En dan hoeft het inderdaad niet altijd een reden te zijn om mee te doen voor de duurzaamheid, maar dan kan het ook zijn, oh, we kunnen hier geld mee verspinnen.
0: Ja.
2: We kunnen hier
0: geld mee verdienen eigenlijk.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Dus er zijn allerlei redenen waarom je het zou doen. En het is vaak het altijd wel waard om het uit te zoeken of het anders kan.
1: Absoluut.
2: Ja,
0: ja, mooi gezegd. Dat was het alweer voor vandaag. Heel veel dank voor jullie komst.
1: Dankjewel.
0: Ja. Chantal Dobbinga, adviseur duurzaam ondernemen bij de gemeente Den Haag en projectleider van de duurzaamheidskring Zorg. En Marloes van der Heijden, projectleider duurzaamheid en teammanager vastgoed en inkoop bij zorgorganisatie Safir. Heel veel dank voor jullie komst. Bedankt voor het luisteren. Dit was Haags Groen.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Goedendag, ik ben André Kolen. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld en inwoners van Europa mogen daarover meebeslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De NAGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
12: Mijn kop erop.
13: Ja, mijn hond. Ja.
12: Deze dog, 82 kilo.
14: Dat is een flinke, hoe heet die?
13: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hij met erop, die kop.
14: Ja. De 500 euro?
13: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
15: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
14: Wat voor dieren?
15: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
11: Bij een botsing tussen twee auto's op het Veluweplein zijn drie mensen gewond geraakt. Alle drie zijn ze naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 's morgens op de kruising van de Moerweg en de Soestdijkse Kade. En na de melding kwamen meerdere politiewagens en ambulances naar de kruising. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Een deel van de kruising werd afgezet, zodat olie en andere vloeistoffen van de weg konden worden gehaald. Dan nog het weer, sluierwolken, maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 26 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen meer bewolking, kans op een bui, mogelijk met onweer. En de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Van Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld en inwoners van Europa mogen daarover meebeslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De NAGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
6: Mijn kop erop.
7: Ja, mijn hond. Ja.
8: Deze dog, 82 kilo.
9: Dat is een flinke, hoe heet die?
8: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met eigenlijk erop, die kop.
9: Ja. De 500 euro?
8: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
10: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
9: Wat voor dieren?
10: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
5: Bij een botsing tussen twee auto's op het Veluweplein zijn drie mensen gewond geraakt. Alle drie zijn ze naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 's morgens op de kruising van de Moerweg en de Soestdijkse Kade. En na de melding kwamen meerdere politiewagens en ambulances naar de kruising. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Een deel van de kruising werd afgezet, zodat olie en andere vloeistoffen van de weg konden worden gehaald. Dan nog het weer, sluierwolken, maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 26 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen meer bewolking, kans op een bui, mogelijk met onweer. En de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: FM. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld en inwoners van Europa mogen daarover meebeslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De NAGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
2: Mijn kop erop.
3: Ja, mijn hond. Ja.
4: Deze dog, 82 kilo.
5: Dat is een flinke, hoe heet die?
4: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hem erop, die kop.
5: Ja. De 500 euro?
4: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
6: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
5: Wat voor dieren?
6: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
1: Bij een botsing tussen twee auto's op het Veluweplein zijn drie mensen gewond geraakt. Alle drie zijn ze naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 's morgens op de kruising van de Moerweg en de Soestdijkse Kade. En na de melding kwamen meerdere politiewagens en ambulances naar de kruising. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Een deel van de kruising werd afgezet, zodat olie en andere vloeistoffen van de weg konden worden gehaald. Dan nog het weer, sluierwolken, maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 26 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen meer bewolking, kans op een bui, mogelijk met onweer. En de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld en inwoners van Europa mogen daarover meebeslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De NAGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
2: Mijn kop erop.
3: Ja, mijn hond. Ja.
4: Deze toch? 82 kilo.
5: Dat is een flinke, hoe heet die?
4: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hij met erop, die kop.
5: Ja. De 500 euro?
4: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
6: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
5: Wat voor dieren?
6: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
1: Bij een botsing tussen twee auto's op het Veluweplein zijn drie mensen gewond geraakt. Alle drie zijn ze naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 's morgens op de kruising van de Moerweg en de Soestdijkse Kade. En na de melding kwamen meerdere politiewagens en ambulances naar de kruising. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Een deel van de kruising werd afgezet, zodat olie en andere vloeistoffen van de weg konden worden gehaald. Dan nog het weer, sluierwolken, maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 26 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen meer bewolking, kans op een bui, mogelijk met onweer. En de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld en inwoners van Europa mogen daarover meebeslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De NAGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
2: Mijn kop erop.
3: Ja, mijn hond. Ja. Deze dog, 82 kilo.
4: Dat is een flinke, hoe heet die?
3: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hem erop, die kop.
4: Ja. De 500 euro?
3: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
5: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
4: Wat voor dieren?
5: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
1: Bij een botsing tussen twee auto's op het Veluweplein zijn drie mensen gewond geraakt. Alle drie zijn ze naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 's morgens op de kruising van de Moerweg en de Soestdijkse Kade. En na de melding kwamen meerdere politiewagens en ambulances naar de kruising. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Een deel van de kruising werd afgezet, zodat olie en andere vloeistoffen van de weg konden worden gehaald. Dan nog het weer, sluierwolken, maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 26 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen meer bewolking, kans op een bui, mogelijk met onweer. En de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goedemiddag, ik ben André Kolen. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld en inwoners van Europa mogen daarover meebeslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De AGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
1: Mijn kop erop.
2: Ja, mijn hond.
3: Ja. Deze dog, 82 kilo.
4: Dat is een flinke, hoe heet die?
3: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hij met erop, die kop.
4: Ja. De 500 euro?
3: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
5: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
4: Wat voor dieren?
5: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
0: Bij een botsing tussen twee auto's op het Veluweplein zijn drie mensen gewond geraakt. Alle drie zijn ze naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 's morgens op de kruising van de Moerweg en de Soestdijkse Kade. En na de melding kwamen meerdere politiewagens en ambulances naar de kruising. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Een deel van de kruising werd afgezet, zodat olie en andere vloeistoffen van de weg konden worden gehaald. Dan nog het weer, sluierwolken, maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 26 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen meer bewolking, kans op een bui, mogelijk met onweer. En de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: psychopathic.
1: Good evening.
2: This is the City of Radio Tokyo.
3: Hoofdstad van de Vrije, jongens.
4: Ik ga helemaal kankerloos hier.
5: Waarom? Altijd gezelligheid. Al die jaren.
6: City.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld en inwoners van Europa mogen daarover meebeslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De NAGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
2: Mijn kop erop.
3: Ja, mijn hond. Ja.
4: Deze toch? 82 kilo.
5: Dat is een flinke, hoe heet die?
4: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hij met erop, die kop.
5: Ja. De 500 euro?
4: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
6: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
5: Wat voor dieren?
6: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
1: Bij een botsing tussen twee auto's op het Veluweplein zijn drie mensen gewond geraakt. Alle drie zijn ze naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 's morgens op de kruising van de Moerweg en de Soestdijkse Kade. En na de melding kwamen meerdere politiewagens en ambulances naar de kruising. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Een deel van de kruising werd afgezet, zodat olie en andere vloeistoffen van de weg konden worden gehaald. Dan nog het weer, sluierwolken, maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 26 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen meer bewolking, kans op een bui, mogelijk met onweer. En de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld en inwoners van Europa mogen daarover meebeslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De NAGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
2: Mijn kop erop.
3: Ja, mijn hond. Ja.
4: Deze dog, 82 kilo.
5: Dat is een flinke, hoe heet die?
4: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hij erop, die kop.
5: Ja. De 500 euro?
4: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
6: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
5: Wat voor dieren?
6: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
1: Bij een botsing tussen twee auto's op het Veluweplein zijn drie mensen gewond geraakt. Alle drie zijn ze naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 's morgens op de kruising van de Moerweg en de Soestdijkse Kade. En na de melding kwamen meerdere politiewagens en ambulances naar de kruising. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Een deel van de kruising werd afgezet, zodat olie en andere vloeistoffen van de weg konden worden gehaald. Dan nog het weer, sluierwolken, maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 26 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen meer bewolking, kans op een bui, mogelijk met onweer. En de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Good evening.
1: This is the City of Radio Tokyo.
2: Hoofdstad van de vrije jongens.
1: Den Haag.
3: Gaan helemaal kankerloos hier.
4: Waarom?
3: Altijd gezelligheid. Al die jaren.

0: Nieuwsuur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De vier mannen die eerder deze maand werden aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. De vier, een man van 71 uit Leiden, een 34-jarige en 39-jarige man uit Voorburg en een 44-jarige man uit Den Haag, worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het laboratorium in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie op vrijdag 17 juli langskwam voor een melding van een vreemde lucht. De 71-jarige man blijft 30 dagen langer vastzitten. De rest moet 90 dagen langer in de gevangenis blijven. De Europese Centrale Bank heeft nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten gedeeld en inwoners van Europa mogen daarover meebeslissen. Op de biljetten staan onder meer Europese vogels, historische figuren en gebouwen. De NAGFM ging de straat op naar aanleiding van de nieuwe biljetten en vroeg bewoners van de Haagse wijk Ypenburg wat zij het liefst op de nieuwe briefjes zien.
2: Mijn kop erop.
3: Ja, mijn hond. Ja.
4: Deze dog, 82 kilo.
5: Dat is een flinke, hoe heet die?
4: Chill. En dat wordt de mooiste biljet met hij met erop, die kop.
5: Ja. De 500 euro?
4: Ja, alles. 5 euro, 10 euro.
6: Ik denk gewoon een soort van dieren of zo.
5: Wat voor dieren?
6: Ja, gewoon dieren uit Afrika.
1: Bij een botsing tussen twee auto's op het Veluweplein zijn drie mensen gewond geraakt. Alle drie zijn ze naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 's morgens op de kruising van de Moerweg en de Soestdijkse Kade. En na de melding kwamen meerdere politiewagens en ambulances naar de kruising. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Een deel van de kruising werd afgezet, zodat olie en andere vloeistoffen van de weg konden worden gehaald. Dan nog het weer, sluierwolken, maar droog. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 26 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar ook bewolking. De minima circa 17 graden. Morgen meer bewolking, kans op een bui, mogelijk met onweer. En de maxima dan 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.